0: heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hoge Land.

Marcelo Barú. Can. Gaan we dansen?

0: feit bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk. Stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Menswerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch Expert is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral of neem contact met ons op.
6: Technisch Expert Jansen,
5: Technisch Expert Jansen, snel.
0: Omroep het Hoge Land.

buik. Het miggelt storig, hij heeft geen zin op zaak. Hij drinkt wat spiritus en praat wat lusse wol. Als deken biedt sloot, duin nijsblad van nul. Oh ja, als deken biedt sloot.

de stad door zons om moree. Zo leeft hij op de raad van het leen. Het hoofdstation, ja dat is zijn plekje. Hij zit er altijd op zijn eigen stekje. Oh ja, hij zit er altijd op zijn eigen stekje.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij in gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, nummer 1.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Ze willen niet dat ik blow, en ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. En ik ben niet je mattie, jongens, ik ben on the road. Ik neem het je niet kwalijk als je gaat, ik deed het ook, yeah. Ik ben met real ones, een kleine groep is genoeg. Dit is scars, zweet, tranen en bloed, yeah. Het is geen kwestie van willen, ik stop met chillen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïnse president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

We hebben een hele tijd geleden een nummer in het Nederlands geschreven. Het zal zo eind 20 en begin 30 jaar geweest zijn dat we dit schreven. Toen heette het Hey Jij Daar. Maar toen kreeg je aan het eind van de 40e jaren kreeg je zo'n Groninger Welle. Dan moet je alles in het Gronings vertalen. En dat moet vanavond natuurlijk helemaal, deze Groninger versie. We hebben hem een romantische Groninger titel meegegeven, namelijk Hey Doe.

0: zes jaar schelen ook.
1: Aha. Hey, doe.
0: Doe eerst die neusje even boven.
1: Onzin.
0: Aha.
1: Wat geef je niet verschil, want schil met een mooie nooit.
0: Aha. Hey, doe. Wat is jouw dikke kut?
1: Aha.
0: Hey, doe. Wat ben je dat voor spruut?
1: Aha. Wat geef je niet verschil, want schil met een mooie

0: Morag, Dean Becks nooit schooit. Aha. Want je weet niks van schild, want schild met een mooie nooit. Aha. Hey Doek, wat is kont je al bruid? Aha. Hey Doek, zo'n bril staat je nooit.
1: Nee. Aha.
0: Een maat geeft me niet verschil, maar het scheelt met een mooie zonheid. Aha. Hey Doe,
2: even een valt gebit.
0: Aha. Hey, kijk dan. Hey Doe, doe eerst die kop ook niet meer.
1: Nee.
0: Aha. Een maat geeft me niet verschil, maar het scheelt met een mooie zonheid. Aha. Een leed geeft me niet verschil, maar het scheelt met een mooie zonheid. Aha.
1: Hartstikke bedankt. Yeah. Hartstikke bedankt.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen met Marianne.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
2: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
1: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
3: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seung-gyu.
1: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
7: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
8: Technisch expert Jansen,
7: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
2: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
1: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
3: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
1: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: Mariana. Technisch expert Jansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: vellen de ting aan, jongens. En in pak met die dingen, vieze, vuile, greven. Jos Geits, we komen eraan. Hoi, de van de wissels even vlak, jongens, wel.
1: Ja, ik moet eerst nog wel een douchen.
0: Oké, snel. Scheids, wie speelt nu stemmen, zonnig reis. Hoi, kom eraan.
1: Was dat Scheids?
0: Vrije trap, muurtje.

0: Ja,
1: hoppe
0: jeg
1: der. Hoppe jeg der.

puntje aan de horizon, ooit de stip. Ik heb je zo gemist. Ik doe mijn ogen dicht en dans hier met jou. Ik wacht op de tijd dat het zover is. Want ik zweef tussen hoop en vrees. Verschilt met de dag wat erover wint. Ik heb de melodie klaar, maar de woorden niet. Ik zoek nog steeds.

jaar waarin de afstand groter werd. In de straat op het plein, er is een hoop gezegd. Tussen links en rechts, tussen krom en recht. In de snelkooppan valt de smaak soms weg. Maar we zitten allemaal aan dezelfde tafel. Moeten het doen op dezelfde aardbol. Met dezelfde akkoorden. En dezelfde letters in het alfabet.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 57 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
1: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
0: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50ers en 60ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
2: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
0: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige, broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch Expert Jansen met Marianne.
4: TechnischExpertJansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: nou mag je maar.
0: Omroep het Hoge Land.

wij niet samen deden. Opeens was ik je kwijt. Lang al niet geleden. Het lijkt een eeuwigheid. Die loos verstreken tijd loopt nu eindelijk op zijn eind. Ik heb er naar uitgekeken. Naar nu. Naar dit moment.

was je al niet aan? Hoe is het jou vergaan? Of moet ik dat niet vragen? Komt er ook niet op aan. Het is goed zoals het is. Wij hier nu, dit moment. Wat telt is niet alle gemis. Maar dat je er weer bent.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel-Enschot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen,
2: met Mariana. Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: in 5, 4, 3.
1: Goedenavond. Vandaag aan deze tafel de veelgeprezen voorzitter van de Tweede Kamer. Maar eerst schuift een zanger aan om even te praten over zijn nieuwe plaat. Paul, hoe gaat het?
2: Ja, dat...
1: Mooi vraagje. Wat zou je doen tegen de bosbranden in Australië? Of tegen rasserellen in de Verenigde Staten? Oké, genoeg gepraat. Pak je gitaar.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: met Mariana. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: is Lunchradio op vrijdag met Henk Laameijer.
1: Ja, Lunchradio van 12 tot 1. We hebben een heel mooi programma. De gemeente Eemsdelta heeft op 5 locaties in de wijk Bornholm en Delfzijl hekjes geplaatst. En we hebben dan ook in de studio cadansjonger medewerker Maya Dijkstra. Zij komt langs. We gaan in op Groninger Huurt. Huurt. Het blijkt dat het nog niet eenvoudig is om sociale huurwoningen te huren. Dan komt aan boord Julia Janssen en ze gaat een verhaal vertellen over het vergunnen van huizen, met name in de gemeente Eemsdelta. En dan komt straks fractievoorzitter Antonia Willems, maar ook bestuursvoorzitter van de FNV in de studio, of aan de telefoon moet ik zeggen. Zij houden een manifestatie op de Grote Markt volgende week 25 juni.

0: Ja, bewoners van de wijk Bornholm in Delfzijl worden in toenemende mate geteisterd door hangjeugd die de boel flink op stelten zetten in de wijk. Nu zijn er hekjes neergezet en dat zou een oplossing kunnen zijn. We hebben jongerenwerker Cadans Maya Dijkstra in de studio. Maya, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zo, is het nou zo? Die hekjes lossen alles op?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee dat is een onderdeel. Ja. Het is ook een keuze van de gemeente geweest om die te plaatsen. Naar aanleiding natuurlijk ook van wat er afgelopen... of een paar weken geleden daar op een gegeven moment ook gebeurde. En het klopt natuurlijk. Ik zag trouwens wel ergens staan dat... dan hebben ze het over jongeren op kleuterbrommers.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik een beetje jammer. Want ik neem aan dat jij vroeger ook gewoon een brommer hebt gehad. Toen jij zo oud was.
0: Ja, maar ik ben geen onderdeel van de discussie. Hè?
1: Nee, maar ik wou het gewoon even zeggen. Want ik zie ook volwassen mensen op
0: ja,
1: op
0: ik heb buikschuiven.
1: Ja, daar kijk, buikschuiven.
0: Buikschuiven. Nee,
1: maar ik bedoel er eigenlijk ook alleen maar mee te zeggen... dat het natuurlijk wel van alle tijden is dat jongeren... op die manier zich voortbewegen. Op dit moment is dat een fatbike, want dat is super populair.
0: Ja.
1: En toen ik begon met werken waren dat gileraatjes en zo. En die gingen ook door de wijken heen. Ja. En niet om het goed te praten hoor, want ik weet absoluut dat het heel vervelend kan
0: maar
1: zijn.
0: Maar ben jij ook bij de bijeenkomst geweest met bewoners?
1: Nee, zeker niet, want ik woon niet in de wijk.
0: Oh, dan mag je daar als jongerenwerker niet komen?
1: Daar mag je niet komen, geen idee. Ik vond het niet mijn plek om daar aanwezig te zijn.
0: Okay.
1: Dat is georganiseerd door de gemeente voor de bewoners in de wijk destijds.
0: Ja, okay. Voor de bewoners. Maar ik zag dat de bewoners eigenlijk wilden, los even van de hekjesoplossing, dat de politie ook even een andere kant op moest kijken. Als er wat gebeurde.
1: Ja, zoiets heb ik ook gelezen.
0: Want dan gingen zij wel eens even matten.
1: Ja, maar ja. Wat moet ik daar verder van zeggen? Ik ben daar geen voorstander van, uiteraard.
0: Nou, misschien, hoe kom je tot een oplossing? Hè? Dus er is die gemeente aanwezig, die jeugd is aanwezig. Wat vinden de mensen? En dan kom je tot de oplossing, hekjes.
1: Dat is natuurlijk niet de enige oplossing. Het is sowieso niet een oplossing. Het is een onderdeel van een probleem wat je wilt gaan oplossen. Maar je zal nooit het hele... de hangjongeren zullen er altijd zijn.
0: Mm-hmm.
1: En dat wil niet zeggen dat hun gedrag altijd goed te praten is. Maar ik ben vroeger zelf ook een hangjongere geweest. Ik stond voor een winkel.
0: Ja, niks van te zien.
1: En ik kan je ook vertellen, ik werk hier nou bijna 27 jaar. Mm. En met alle hangjongeren, nou met 99%, zelfs hoe vervelend je ze ook vindt, mm-hmm, komt het gewoon in orde.
0: Ja, maar dan heb je wel... een bijeenkomst gaat, ga ik even vanuit hoor, maar het kan anders zijn, met BOA's, met de politie en jullie werk, dat je een soort samenhang in de aanpak krijgt.
1: Nou ja, wij zijn natuurlijk met elkaar om de tafel gaan. Wij zitten sowieso. Het is niet zo dat wij om de tafel zijn gaan zitten op het moment dat dit zich voordeed. Ik zit al eigenlijk zolang ik bij deze organisatie werk met BOA's en politie, maar ook met OOV en opbouwwerkers om de tafel, om gewoon met elkaar te bespreken hoe het gaat in de wijken en wat wij voor elkaar daarin kunnen betekenen.
0: Ja, nou is het dus zo, je kunt iets voor elkaar, er is wat gebeurd, er is onveiligheid, er is een buurt, daar vinden allerhande processen in plaats.
1: Mm-hmm.
0: Jullie zetten met z'n drieën en dan met meer instanties bij elkaar. Dan kom je tot een gezamenlijk verhaal. Wat was het gezamenlijke verhaal?
1: Ja, dat begrijp ik niet helemaal wat je bedoelt.
0: Nou, jullie hebben een afstemming.
1: Ja, maar die hadden wij al. We hebben altijd al een afstemming als het gaat om overlast. Ja,
0: maar...
1: Kijk, Bornholm is natuurlijk niet de enige wijk waar overlast plaatsvindt. In dit geval is het ontzettend in het nieuws gekomen. En zijn er ook heel veel mensen mee aan de haal gegaan. Maar er zijn natuurlijk meer plekken waar jongeren overlast plaatsvindt. Dus daar heb ik gewoon regelmatig contact mee met de BOA's. Met meerdere instanties.
0: Ja,
1: ook de jeugdhulpverlening.
0: Maar je gaat ervan uit dat je niet langs elkaar gaat langs fietsen. Maar dat er iets... van de gezamenlijkheid is.
1: Ja, ik heb sowieso... we hebben één keer in de drie weken sowieso een breed overleg als het gaat om jongerenoverlast. Ik heb sowieso wel wekelijks contact als het om kleine dingen gaat. Wij doen heel veel straathoekwerk vanuit het jongerenwerk. Dus ik heb elke dag als wij werken is er wel contact met zowel de handhaving als met de politie om te weten. Die zijn natuurlijk, vooral de politie is 24 uur op straat. Die weten vaak veel sneller als er ergens iets. Ze denken, goh, hier hangt een groepje en dat is niet zo gezellig. Dan gaan wij erop af. Dus de contact is er altijd al geweest.
0: Nou, even over de politie, daar ga jij niet over. Maar het gaat om de ervaring die je daarmee hebt, van je noemt de naam.
1: Ja.
0: Ik sprak laatst met Mick van Wedi. En toen werd daar ook neergezet, de politie moet veel beter optreden, ze doen niks.
1: Ja.
0: Toen zei Mick van Wedi, dat is niet zo. Ze hebben voldoende instrumenten, maar er is gewoon te weinig personeel.
1: Ja.
0: Dat is ook wat jij ervaart.
1: Nee, natuurlijk, maar dat weet iedereen hier. Dat er is, ja, ik zou heel graag willen dat er meer mensen zouden zijn. Ik denk dat ze dat zelf ook graag zouden willen.
0: Ja.
1: Maar er is wel een verbetering gekomen, want we hebben weer een jeugdagent en daar ben ik heel erg blij om.
0: Ja.
1: Dus dat helpt dan wel weer, dat merk je ook.
0: Mm-hmm.
1: En nou ja, de buurtagenten zitten weer een beetje op hun plek naar ik zo kan zien. Dus dat vind ik ook heel prettig.
0: Mm-hmm.
1: Maar vergeleken met het verleden hadden we echt verschillende wijken en een heleboel buurtagenten.
0: Ja,
1: ja, dat is natuurlijk, dat is veel prettiger.
0: Ja.
1: Overal is een personeelstekort.
0: Ja, nee, maar goed, het gaat over dit onderwerp.
1: Ja.
0: Dit onderwerp staat even centraal.
1: Ja, maar het is natuurlijk wel breder dan dit onderwerp. Want, ik vind dat wel belangrijk om gezegd te hebben.
0: Ja, maar... Hoe breed we kunnen het heel breed hebben. Van ook op de campus is van allerhande problematiek.
1: Ja,
0: daar zijn ook mensen met jeugdbeleid bezig en zelfs stewards om het allemaal in rij en glit te zetten. Dus er is eigenlijk een totaal jeugdbeleid. Maar op deze wijk, er is dus een breed begrip veiligheid. Het heeft de landelijke pers gehad.
1: Ja, nou ja, dat is het ook. Daarom zit ik hier denk ik ook om hierover te praten. Anders had ik hier ook niet gezeten.
0: Maar wat ik eigenlijk...
1: Want het is wel veel vaker aan de hand geweest.
0: Maar dat is dus ook eigenlijk wat ik bij jou beluister. Dit gebeurt.
1: Ja.
0: Dan komen er hekjes. Maar eigenlijk weten jullie al lang dat dit zou kunnen gebeuren.
1: Nee. Dat is natuurlijk niet waar. Wat ik wel zeg is dat wij natuurlijk weten dat hangjongeren en overlast van jongeren, dat is niet nieuw.
0: Nee.
1: Dat is natuurlijk, dat is al zo lang, toen ik zelf nog net geen hangjongeren meer was en hier aan het werk kwam, waren die er ook al.
0: Ja.
1: Dus dat daar een bepaald beleid op wordt gemaakt, is natuurlijk logisch.
0: Ja.
1: En dat je daarom met politie en handhaving praat en afspraken maakt over hoe je dat met elkaar wil aanvliegen en hoe je dat met elkaar kan oplossen. Kijk, oplossen 100% kun je dat nooit.
0: Nee.
1: Maar het is, wat was je vraag? Ja, ja, nee, je deed een beetje. Het klonk een beetje alsof dat we bij elkaar hebben gezeten en toen hebben besloten om hekjes te plaatsen en dat probleem is opgelost.
0: Probeer het duidelijk te krijgen van zoals jij het vertelt, zo hoor ik het. Hè?
1: Ja.
0: Dat wil niet zeggen dat ik het goed begrijp.
1: Nee.
0: Zo, is eigenlijk iets van: dit is van alle tijd. Het is eigenlijk. Het is wel erg, maar niet zo erg dat je je hier vreselijk over op moet winnen.
1: Nee, dat zeg ik helemaal niet.
0: Kijk, wat zeg je
1: nou
0: wel?
1: Nou, ik zeg dat. Nou, het klinkt een beetje alsof. En dat is ook wat ik net ook zei. Hè, het heeft het landelijk nieuws gehaald. En dat is ook de reden dat ik hier zit. Ik ben nog nooit eerder hier uitgenodigd om te praten over overlast van jongeren. Terwijl. Zolang ik al bij de organisatie werk, is dat er gewoon.
0: Hmm.
1: En niet om dat goed te praten, want ik keur dat niet goed. Hmm. Alleen ik kan er een heleboel over uitleggen waarom bepaalde dingen gebeuren. Hmm. Alleen nu in dit geval heeft de gemeente ervoor gekozen om hekjes te plaatsen, onder andere.
0: Hmm.
1: Het is niet zo van we plaatsen hekjes en het probleem is opgelost.
0: Nee.
1: Uiteraard niet.
0: Nee. Maar wat is er nog meer gebeurd?
1: Oh, wat er altijd gebeurt. De inzet van het jongerenwerk is bijvoorbeeld wat groter geworden als het gaat om het straathoekwerk. We hebben verschillende plekken en wij gaan alles bij langs. Maar als er ergens wat meer overlast is, dan gaan we daar vaker heen.
0: Hm.
1: We hebben een jongerencentrum waar de groep overlastveroorzakers ook binnenkomen. Dus daar... ondernemen wij ook zaken met die jongeren. We hebben contact met het onderwijs, zowel de lagere school als de campus.
0: Hmm.
1: En wat heel belangrijk is dat alle partijen die met deze doelgroep te maken heeft, ook met elkaar in contact staat. We hebben het hier ook wel over een groep jongeren. Het is niet... het is ook een kwetsbare doelgroep.
0: Hmm.
1: Het is een doelgroep die soms ook nog 's avonds laat op straat rondhangt, op een tijdstip waarvan wij allemaal zeggen, nou, moet je niet naar huis, je moet morgen naar school.
0: Ja.
1: Dus er is veel meer aan de hand. En wij, vanuit het jongerenwerk, benaderen wij die jongeren wel positief. Want als ze bij ons binnen zijn, gaat het hartstikke goed.
0: Ja.
1: En dat is soms, dat geloven mensen soms niet, maar dat is gewoon echt zo, want het is een veilige plek.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook plekken waar ze zichzelf ook minder veilig voelen, of waar ze in verband met de hele grote groepen kudde gedrag en met z'n allen erop afgaan.
0: Maar goed, dat jongeren zich zo gedragen in dit geval.
1: Dat kennen we.
0: En dat heeft een oorzaak. Dat komt ergens vandaan. Het is niet zomaar uit de lucht komen vallen.
1: Nou ja, dat jongeren zich op een bepaalde leeftijd, en daar hebben we het over met deze jongeren, zich zo gedragen, heeft ook een beetje gewoon te maken met hun ontwikkeling.
0: Hmm.
1: Er komt gewoon een moment in hun leven dat ze wat meer los mogen. Ze mogen wat vrijer de straat op. En daar gebeurt het. Ze zijn onzeker. Je komt in één keer in een grote groep met één hele grote mond en je doet mee. En ze zijn zich aan het ontwikkelen. En daar hoort dat stukje ook bij.
0: Nou, dat is mooie... ontwikkeling van mensen, daar hoort een bepaalde ontwikkeling bij, dat ze zich ook wat, laten we zeggen, meer naar buiten kunnen uiten. Dat heeft tot gevolg dat er wel eens misstanden kunnen
1: ontstaan. Absoluut. Ja.
0: En dat is eigenlijk de algemene oplossing. Of opmerking, dan kan het bij wijken een aandachtverschil hebben. Opeens is er wat.
1: Ja.
0: Dan weten jullie hoe daarop in te springen.
1: Ja.
0: En overleg met anderen. En eigenlijk gaat het beleid dan gewoon weer verder.
1: Ja, en ik, misschien dat het een beetje klinkt alsof ik dit nu afdoe, alsof dit niet ernstig is of zo. Want dat is niet zo, want dat is het zeker wel. Mm. Maar dus, zo zien we dat ook allemaal wel. Mm. Maar ik wil ook voorkomen dat er nu gedaan wordt alsof dat ook de enige plek is waar dat gebeurt. Of,
0: we moeten naar een ander onderwerp toe. Maar wat we hier zagen is, bij Bert Rijn zat hier in de uitzending. Toen was dat gebeurd op de campus, wat vrij ernstig was.
1: Ja.
0: Maar hij gaf daar ook aan van, zo zwaar als het daar is, of wordt neergezet, zo zwaar is het niet. We weten al een hoop, er gebeurt al een hoop.
1: Nou, en dat is ook zo. We weten ook een hele hoop. En er gebeurt een hele hoop. Maar een heleboel dingen kun je ook niet altijd, als Po-nieuws langskomt, ga je ze dat niet vertellen. Want het heeft geen enkele zin. Want die gaan dat toch niet brengen op een manier waar je wat aan hebt.
0: Ja. Oké, Maya Dijkstra, jongerenwerker Cadans. Dank je wel.
1: Dank je wel.

0: Ja, iedereen die een sociale huurwoning zoekt in Groningen kan sinds eind vorig jaar terecht op de site groningenhuurt.nl. Daar kan je je inschrijven voor een huurwoning en dan kan je ook mee eens zien hoeveel mensen er nog voor je in de wachtrij staan. Maar wat blijkt sinds de site in de lucht is, staan inwoners van het Hoogland langer op die wachtlijst. Raadslid Marian Stijl van Gemeentebelangen wil daar opheldering over. Verslaggever Richard Klunder praat met haar.
1: Ja, Groningen Huurt dus, mevrouw Stijl. Wat gaat er niet goed in uw ogen?
2: Nou, wat gaat er niet goed? Wij maken ons zorgen over de positie van de inwoners op de lijst van Groningen Huurt. Als je kijkt, Groningen Huurt is begonnen ergens in november. Het is een overkoepelend orgaan van allerlei woningcorporaties, zeg maar. En je wordt nu ingeschreven op één grote lijst. Dus als je nou een voorbeeld hebt van iemand die bijvoorbeeld in het huis ingeschreven stond op nummer 46, dan kwam het voor dat hij op nummer 96 kwam te staan in de grote lijst. Dus en dat zijn nou van die dingen die, ja, die worden dan aan ons verteld, waar mensen zich zorgen over maken. En wij ook. Want ja, dat klinkt natuurlijk heel vreemd, zoiets.
1: Ja, want u hebt daar eerder vragen over gesteld en het werd ook bevestigd, ook gewoon door het college.
2: Ja, dat klopt. Ik heb daar vragen over gesteld. We hebben daar antwoord op gekregen. Het werd bevestigd. Maar ja, de lijst is er nog niet. We wachten nog steeds op de eerste evaluatie.
1: Het zou nou een verklaring kunnen zijn, want het is natuurlijk heel raar dat dit gebeurt.
2: Ja, er is natuurlijk wel wat vreemd dat dat gebeurt als je dingen afspreekt. Maar ja, zo gaat het natuurlijk wel in het land. En je moet soms heel lang geduld hebben voordat je ergens antwoord op krijgt. Dat leer je ook wel in de politiek.
1: Ja, want de evaluatie zou eigenlijk op 2 juni klaar zijn. De wethouder zegt van, ja, dat wordt waarschijnlijk na deze zomer. Ja, kunnen we daarmee leven?
2: Wij zullen er moeten mee leven. Dat kan niet anders. Je kan wel zeggen, ja, je kan het niet, maar dat helpt natuurlijk niks. Je wil ook de goede cijfers hebben. Een goede verwoording van wat er op papier staat. En ik heb daar geduld voor. Je leert dat wel als je in de politiek zit, dat je veel geduld moet hebben als je resultaat wil hebben.
1: Ja, ik voel me wel af, stel je voor, je ziet in één keer, want dat kun je zien, hè, als je bent ingelogd, zeg maar, op die site, kun je als inwoner zien van op welke plek je staat, hoeveel mensen er nog voor je staan. Stel je voor, je ziet van, hé, ik sta in één keer 20 plekken lager. Hebt u enig idee wat dat betekent voor de wachttijd? Betekent dat die wachttijd verder oploopt voor je?
2: Nou, dat is het enige wat ik kan zeggen. Het loopt op, de wachttijd loopt op. Maar hoeveel dagen, maanden, weken of wat dan ook het is, dat weet ik natuurlijk niet. Daar kan ik eigenlijk geen zinnig antwoord op geven. Maar ik weet wel dat het frustrerend werkt. Want huizen zijn natuurlijk niet in overvloed. En als je eens een keer in aanmerking komt voor een woning, ja, dan ben je donders blij, zou ik zeggen.
1: U hebt zelf ook even op die site gekeken, even zien van wat is het aanbod eigenlijk. U zei het net tegen mij, ik schrok wel een beetje, was niet te groot, hè?
2: Nee, ik vond het een mager aanbod. En dan denk je ook van, ja, hoe gaan we dat doen? Als je nummer 80 staat en je ziet het maar een aantal woningen, dan denk je, poeh, dat wordt lang wachten.
1: Het college heeft wel gezegd van ja, in Drenthe heeft men een soortgelijk platform. Die is al wat eerder gestart. En daar zagen we een soortgelijk effect. Namelijk dat mensen in sommige gemeenten in één keer veel langer moesten wachten. Stelt u dat gerust of denkt u van ja, het zal wel?
2: Nou, dat stelt mij natuurlijk niet gerust. Hè? Dat is een veronderstelling waarvan je denkt van ja, moeten wij daarvan uitgaan of niet? Ik hou altijd van cijfers. Meten is weten, zeg ik dan altijd. Dan weet je het ook precies. En ik blijf de vinger aan de pols houden.

0: Ja, vergunningsproblemen woningbouw Nederland. De bureaucratie vertraagt. En dat is nog niet alles. En dat willen we dus ook veel van weten. In Lunchradio, radio van zeer dichtbij. Julia Janssen, welkom in de uitzending. Wat maakt dat jij je hiermee bezighoudt?
1: Ja, bedankt voor het welkom. Ja, wij zijn een hout-skeletbouwbedrijf. We bouwen veel woningen. En daarom hebben we ook veel te maken met gemeenten en vergunningen aanvragen. Dat is ons werk. Daarom zijn we daarmee bezig.
0: Dus skeletbouw, dat is één ding.
1: Ja, hout-skeletbouw.
0: Ja, maar wat? Nou ga je dit onderzoeken. Je bent kennelijk ook onderzoeker. Krijgt wat boven tafel.
1: Ja, klopt. Nederland heeft hele ambitieuze plannen natuurlijk op het gebied van de woningbouw. Er moet heel veel bijgebouwd worden. Maar daar zijn ook vergunningen voor nodig voor die nieuwbouwwoningen. Hm. En toen hebben wij gekeken naar de cijfers die het CBS heeft vrijgegeven in de jaren 2021 tot en met 2025. Hm. Toen bleek dat er heel veel verschil zat in welke gemeente, hoeveel vergunningen ze allemaal afgaven. Aan nieuwbouwvergunningen. En dat op sommige plekken wel wat tegenvalt, op andere plekken niet.
0: Oké. Okay. Ja. Nou weet je dat, hè? Je weet dat wij als gemeente Eems-Delta komen er schitterend uit. Maar wat is nou de winst van je onderzoek?
1: Nou, dat we de cijfers duidelijk boven tafel hebben. Dat er ook gemeenten zijn die wel een tandje bij moeten zetten waarschijnlijk. Ja. En dat is niet overal even makkelijk. Niet iedere gemeente heeft de ruimte en alle mogelijkheden. Mm-hmm. Maar er is wel werk aan de winkel, ja. Ja.
0: Maar bij ons in deze gemeente, mooie gemeente Eems-Delta, is er eigenlijk geen mismatch tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. Moet ik dat zo uitleggen?
1: Ja, er worden wel veel vergunningen afgegeven, maar er kan ook andere reden achter zitten natuurlijk. Het eerste kan zijn dat er gewoon genoeg ruimte is en dat de kavels betaalbaar genoeg zijn om te kunnen bouwen. Mm-hmm. En dus ook om vergunningen aan te vragen, dat zou mogelijk zijn. Anderzijds, in Eems-Delta zou het ook kunnen zijn dat er door de schade van de aardbevingen in Groningen veel gesloopt is, waardoor er dus ook woningen weggaan waarvoor een nieuwe vergunning aangevraagd moet worden. Want dat valt ook onder die cijfers van die nieuwbouwvergunningen. Mm-hmm. Dus die zijn ook hierin meegenomen. En in Eems-Delta is het dan wel opvallend dat er ook meer vergund is aan woningen dan dat er in de woningvoorraad bijgekomen is. Dus het zou ook goed mogelijk zijn dat dat ter vervanging is van woningen die helaas schade hebben opgelopen. Ja. Dat is ook mogelijk. En anderzijds kan het natuurlijk ook zijn dat jullie gemeente heel ambitieus is en zich heel erg inzet natuurlijk om zoveel mogelijk te bouwen.
0: Ja. Nou goed, dat ambitieuze, dat geeft elan natuurlijk. Het zou ook zo naar buiten kunnen komen. Heb je dat soort dingen ook boven tafel gekregen? Gemeentes die ambitieus zijn? Want ik las over Stedskraal, dat is krimp. Maar ja goed, hier is ook krimp.
1: Ja. Ja, dat klopt. Ja, de woningvoorraad neemt niet overal evenveel toe. Maar wat ook zou kunnen, mantelzorgwoningen en dergelijke en familiewoningen, dat neemt ook toe. Maar die kunnen vergunningsvrij geplaatst worden. Dus dat betekent dat er op een perceel al een woning staat waar bijvoorbeeld de kinderen gaan wonen en dat de ouders vergunningsvrij een mantelzorgwoning bouwen. En dat betekent dus wel een extra woning, woonruimte voor een gezin, een stel. Maar dat is niet meegerekend in die nieuwbouwvergunningen, in die cijfers. Ja. Dus ik denk dat die woonvormen de laatste jaren ook steeds populairder wordt. En ja, dat is hierin niet meegenomen. Dus ja, in die zin is er wel weer extra woonruimte bijgekomen.
0: Ja. Nou wil ik toch even een zijpaadje ingaan. Jij hebt ervaring of kennis van skeletbouw. Dat skeletbouw, kun je even aangeven wat dat precies is? En kan je daar wat mee met die skeletbouw en het vergunnen van woningen of in bepaalde gebieden? Kan die de bureaucratie omzeilen bijvoorbeeld?
1: Nou, omzeilen niet zozeer, want voor elke woning geldt natuurlijk gewoon het bouwbesluit. Dat geldt voor onze hout-skeletbouwwoningen ook. De bouwtijd is wel een stuk korter. Een woning is echt van begin tot eind in een maand of 3, 4 wel klaar. En dat is natuurlijk een stuk sneller dan de traditionele manier. Maar ja, bij de gemeente maakt dat vaak niet veel verschil in vergunningsaanvragen, omdat het wel dezelfde route is.
0: Ja.
1: Van een gewone woning.
0: Ja. Als je die bureaucratie van, dat is ergens door ontstaan. Ik weet niet waardoor, maar het is ergens ontstaan. Ik ben wat ouder en ik heb de woningbouwrevolutie meegemaakt van de jaren 60. En die woningen kwamen er vaak niet goed uit. Het was te snel. Dus ze waren te snel weer versleten. Zie je dat nu ook gebeuren, de snelle woningbouw? Of is dat helemaal verleden tijd?
1: Ja, ik hoop natuurlijk dat dat verleden tijd is. Ik denk dat de tijd dat zal leren over heel wat tientallen jaren hoe de huizen die nu gebouwd worden er dan uitzien. Mm-hmm. Ik denk wel dat de kwaliteit verbetert. Dat moet ook wel qua isolatie en dergelijke. Dat zal vast verbeterd zijn. Okay. En ik denk ook dat de controle is ook sterker met de WKB en dergelijke nu.
0: Ja.
1: Kijk, die WKB is er natuurlijk voor om dat probleem op te lossen. Om meer controle te hebben daarop.
0: Oké, we komen even weer terug op die bureaucratie, die vertraging die erin zit. Van ik hoor net dat er wel wat hoop is. Wat voor praktische tips heb je eigenlijk?
1: Voor de gemeente. Ja, mensen met bouwkundige kennis zijn onmisbaar in dat proces. Dat laat het sneller verlopen. Daar zijn wel tekorten in, helaas. Anders dan denk ik dat het sowieso al wel sneller ging.
0: Mm-hmm.
1: En verder moet je misschien ook creatief gaan kijken. Er zijn heel wat gemeenten die niet bij kunnen bouwen omdat je bijvoorbeeld bij natuurgebieden zit. Mm. Dat blijft zo. Daar kun je natuurlijk niet op gaan bouwen, want dat is beschermd gebied. Mm. Maar ik denk dat wat ik net noemde over mantelzorgwoningen, familiewoningen en dergelijke. Daar is nu ook in de Tweede Kamer wel wat, wordt het een en ander nu behandeld in een nieuw wetsvoorstel. Dat is natuurlijk een mooie manier om de woonruimtes, extra woonruimtes te maken.
0: Ja, dus co-housing, wooncoöperaties, flexwoningen of een deel van woningen, dat is allemaal aan de orde. Het is ook betaalbaar, zeker in dit gebied, en kwalitatief moet het op hoog niveau staan. En de nationale hypotheekgarantiestelsel is van belang. De huurtoeslag, ja. Al die dingen. Hoe grijpt dat nou precies in elkaar als je die bureaucratie wil omzeilen?
1: Ja, dat is wel een lastige vraag.
0: Ja, want er komt veel bij kijken.
1: Ja, want het is heel veel bureaucratie. Dus waar ga je het dan omzeilen?
0: Ja. Dat is lastig.
1: Dat is echt lastig inderdaad. Vergunningsvrij bouwen is het makkelijkst. En dat kan soms, maar niet bij een gewone woning, dan gaat dat gewoon niet. Dus dan valt er nu nog niks te omzeilen.
0: Ja.

0: bij projecten wel vaak vertraging wordt opgelopen. Je rekent toch wel een aantal maanden, soms al een jaar voor vergunningsaanvraag. Ja, dat is tijd waarop de bouw wel stil ligt. Dus ja, het probleem verschuift dan, denk ik, omdat er ook steeds meer tijd nodig is. En het hoopt zich op. Gemeenten krijgen het steeds drukker, nog meer aanvragen.
1: Ja, je doet alvast wat toekomstvoorspelling. Ik wil ook als zodanig afronden. Wat is jouw toekomst als het zo doorgaat als het nu gaat? Wat gebeurt er dan?
0: Nou, ik hoop dat de Tweede Kamer ingrijpt met dat nieuwe wetsvoorstel. Dat het allemaal wat makkelijker gaat gemeentelijk. Want zij willen het meer landelijk gaan regelen. Zodat niet elke gemeente helemaal het zelf mag bepalen. Qua bepaalde vergunningsvrije bouwen. Dus ik hoop dat dat wat helpt. En dat mensen daardoor ook de gelegenheid krijgen om snel een woning te realiseren. En anderzijds hoop ik natuurlijk ook dat de gemeente zelf ook opgelost wordt. Dat die personeel vinden met de juiste kennis van de bouw. Waardoor dat proces gewoon veel sneller kan gaan. Ja.
1: Oké, er zijn dus nog heel wat uitdagingen, Julia. Mag ik je heel erg bedanken voor dit interview?
0: Ja, zeker. Ook bedankt.
1: Joep, dag. Ja.

0: Ja, op 24 juni is er een staking van het openbaar vervoer. Maar op 25 juni is er weer een belangrijke dag. FNV organiseert een manifestatie tegen de bezuinigingen op de zorg en het sociale vangnet. En ja, de WW via AOW en de zorg. De regering Jetten wil ons sociale stelsel afpakken en aftakelen. Strijd samen met de FNV tegen dit foute plan. Dat wil de FNV graag. En we hebben Anthony Williams van de FNV hier om daarover te spreken. Zo, jij gaat dus daar wat aan doen.
1: Zeker, Henk. Maar ik niet alleen, hè. Dat moeten we met elkaar doen. Dus ja. Die oproep hebben we inderdaad gedaan. Ja, het is nodig.
0: Ja. En zijn er ook andere politieke partijen bij betrokken? Pro bijvoorbeeld?
1: Nou, betrokken in die zin dat wij natuurlijk allianties proberen te bouwen, hè, met partijen die zeggen van hey, wij hebben zo'nzelfde visie op die plannen. En dan zie je dat inderdaad partijen als Pro en ook de SP daarin gezamenlijk met ons willen optrekken. Ja. Ja.
0: Oké, FNV wil een streep trekken. Mm. Wat maakt dat jullie zeggen tot zover en niet verder?
1: Ja. Nou ja, kijk, kabinet Jetten probeert in feite het sociale stelsel, onze sociale zekerheid af te schaffen. En dat is echt wel een zwaar ding, want het is een vangnet waarop je moet kunnen vertrouwen als je ziek wordt of als je je baan kwijtraakt. En die plannen die gaan ons dus allemaal aan. Want vandaag ben je gezond, morgen ben je ziek. Je hebt vandaag een baan, morgen besluit een aandeelhouder de productie te verplaatsen. Sta je ineens op straat. Ja, dan moet je wel terug kunnen vallen op een stukje bestaanszekerheid. En dit kabinet besluit daar hard op in te grijpen om defensieuitgaven te kunnen doen. Hè. Zo kijken wij ernaar. Ja. En daarvan zeggen wij, even los van de discussie over of dat zinvol is, hè, defensieuitgaven. Ik bedoel, daar kun je het nog een keer over eens worden. Maar de vraag is, waar leg je die rekening neer? Ja. Nou, zij leggen die neer bij mensen die chronisch ziek zijn, die ernstig ziek zijn, mensen die zonder dat ze er wat aan kunnen doen hun baan kwijtraken. Ja, en wij zouden andere keuzes maken.
0: Oké, daar komt dus eigenlijk op een zwaartepunt neer. Ja. Haal het geld weg waar het ligt.
1: Precies, haal het waar het ligt. Is wel een hele interessante. Ondanks is er een rapport nog uitgebracht door het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. Nou, lang verhaal kort, die zeggen eigenlijk tegen Nederland. Nederland, de belastingdruk op arbeid ligt gigantisch hoog. Doe daar wat aan, want aan de andere kant ligt de belasting op vermogens heel erg laag. Het is gewoon een internationaal rapport, dus dat zijn ook geen meningen. En wat heeft dit kabinet gedaan in dit coalitieakkoord? Die verhoogt de druk op de belastingdruk op arbeid nog verder. En verlaagt zelfs de belastingdruk op het kapitaal. Ja, dan zeggen wij, dan is de balans wel heel erg zoek. Dus verdeel dat anders.
0: Asociale bezuinigingen.
1: Het zijn buitengewoon asociale bezuinigingen. Als je verhalen hoort van mensen, Henk, die hierdoor getroffen worden en wat dat voor ze betekent. Ja. Nou, dan moet dit echt van tafel.
0: Oké, je hebt het al een beetje aangestipt. De kwaliteit van zorg holt achteruit. Los even van de financiën. Mm-hmm. De kwaliteit van zorg holt ook. Wat heeft dat met elkaar te maken?
1: Nou, wat we in ieder geval zien is dat het buitengewoon lastig is om gekwalificeerd personeel te vinden en te behouden in de zorg. Hè. Dat is één ding wat zeker is. Mijn beide zusjes, als ik het heel persoonlijk maak, die werken in de zorg. En als ik hun beluister over wat zij daar meemaken, hoe hoog de werkdruk daar is en hoe weinig daar tegenover staat, dat er ook intern veel sprake is van ziekteverzuim, waardoor collega's allerlei andere taken moeten oppakken. Ja, dat helpt dan niet om de kwaliteit van zorg hoog te houden. Nee. Daar moet in geïnvesteerd worden. Ja.
0: Maar ik kwam ook tegen een verzorgingstehuis. De druk op mantelzorgers neemt toe. Mm-hmm, ja. Ja, ook in de thuissituatie, maar ook daar. Dat geeft ook nog een bepaalde spanning.
1: Dat geeft denk ik sowieso een spanning in onze hele samenleving. Hè? Wat je ziet is, we zeggen aan de ene kant met elkaar dat we allemaal langer door moeten werken. Althans, dat vindt het kabinet. De pensioenleeftijd is al gestegen. En als het aan dit kabinet ligt, stijgt dat verder naar 72 jaar. Hè? Dus voor jongere generaties werkende nu zou dat 72 worden als het aan het kabinet ligt. Ja. Ja, het is natuurlijk waanzin, want tegelijkertijd, want dat zeg je terecht, moeten we langer thuis blijven wonen. Dus dat betekent dat we allemaal een stukje zorg uit handen moeten gaan nemen, terwijl we ook langer door moeten werken. Ja. Ja, dat is ook een druk in de maatschappij die tot problemen leidt.
0: Dus de bezuinigingen leiden tot meer mantelzorg en die druk wordt daardoor zo hoog dat het weer allerhande problemen.
1: Allerlei effecten heeft. Ja, want dan zien we bijvoorbeeld ook burn-out. Mm. Volksziekte nummer 1 inmiddels. Hè. 1 op de 5 zit er tegenaan of zit erin. Er wordt wel eens gedaan alsof dat nieuwe generaties zijn die niet weten wat hard werken is. Maar de realiteit is heel anders. Dus inderdaad, door dit soort ontwikkelingen wordt de druk op werkenden buiten het werkveld zelf, dus in de privé, wordt gewoon veel hoger. Dus het is een pakket aan maatregelen dat opgestapeld leidt tot veel grotere problemen.
0: Ja. Nou, kan ik me weer voorstellen, want ik zit even historische dingen met elkaar te verbinden, dat commerciële partijen opeens centraal komen te staan. Die zouden het probleem op kunnen lossen.
1: Hoe bedoel je dat?
0: Nou, die commerciële partijen die zien wel gaten in de markt, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Geef het maar aan ons. Wij redden ons ermee. Dus nou, goed, ik moet er niet invullen vragen.
1: Nee, maar nou, ik weet niet. Kijk, ik weet niet precies hoe ik dat moet duiden. Er valt van alles te zeggen over commerciële activiteiten in bepaalde delen van onze markt natuurlijk. Maar wat je in ieder geval wel ziet, is de beweging van dit kabinet lijkt te zijn om te gaan naar een zogenaamd mini-stelsel. Hè? Dus ja. Dat je zegt van, joh, als jij werkloos raakt, dan krijg je gewoon het absolute minimale uitkering of als je ziek raakt. En wil jij wat beters, dan verzeker je dat maar privé. Ja. En dat is een beetje dat Amerikaans idee. Hè? Dus die werkgever en de overheid regelen weinig. Ja. En heb je zelf de middelen, dan maak je gebruik van een private verzekering. Ja.
0: Nou goed, ik zal het nog proberen te duiden. Op scholen heb je kwaliteitsnormen. Mm-hmm. De bekostiging ook. Als je tussen naar kwaliteitspartijen overbrengt, dan is die kwaliteitsborging een heel andere geworden. Jij noemde een mini-kwaliteit.
1: Ja, mini-stelsel.
0: Dan wordt het een heel ander verhaal rondom die zorg. Rondom de mantelzorg. Dus die lijn probeer ik aan te geven. Ja. Maar goed, dat zijn dus dingen. Nou, heb je het al een beetje gezegd, maar ik wil het nog wat explicieter hebben vanuit jouw perspectief. Waarom zijn de bezuinigingen nou zo oneerlijk? Ik wil even kort in een paar zinnen leren.
1: Nou, goede vraag. Ze zijn niet alleen oneerlijk, maar ze zijn ook heel erg onnodig. Hè, dus want wat zegt dit kabinet nu eigenlijk? Die zegt van ja, om dat sociale stelsel houdbaar te houden, moeten we hard ingrijpen. Anders wordt het onbetaalbaar.
0: Ja.
1: Als je kijkt naar de feiten, wij hebben daar uitgebreid onderzoek naar gedaan als FNV, dan blijkt dat er met dat stelsel helemaal niet zoveel aan de hand is. Sterker nog, Henk, even de feiten, niet te veel cijfers, maar even dan toch voor het beeld.
0: Ja.
1: De WIA en de WW worden betaald door werknemers zelf.
0: Mm-hmm.
1: Uiteindelijk betalen die maandelijks premie, volksverzekeringen. Die gaan naar het UWV toe, een hele grote pot. Die pot, daar zit nu zo'n pak een beetje 44 miljard euro in.
0: Ja.
1: En dat is zo omdat er heel weinig werkloosheid is. Dus die potten zitten overvol en we hebben ze eigenlijk bijna niet nodig.
0: Ja.
1: Volgens onze berekeningen kunnen we met dat geld nog heel lang vooruit. En hetzelfde geldt ook voor de WIA. Het probleem is echter dat de overheid zegt, wij willen aan de Trump-norm voldoen. Ja, dat is de realiteit. Er moet 19 miljard euro gevonden worden om te spenderen aan defensieuitgaven. Ga ik geen discussie over voeren of je dat wil of niet. Hè? Maar de vraag is gewoon alweer, waar leg je die rekening neer? En dit kabinet zegt, nou ja, dan gaan we ingrijpen op die sociale zekerheid om die defensieuitgaven te kunnen betalen. En de vraag die dan nu voor ligt is, vinden we dat eerlijk? Of vinden we dat het groot kapitaal, grote, rijke, winstgevende ondernemingen en de allerrijkste een eerlijke bijdrage moeten geven?
0: Nou, als ik dat zo hoor en ik alle informatie even op een rij gezet, dan zijn acties hard nodig.
1: Acties zijn super hard nodig. Daarom beginnen we met die staking in het OV. En dat is ingrijpend. Hè? Dus daar hecht ik aan om ook aan te geven. We snappen dat dat voor heel veel mensen ongemak oplevert. We hebben er bewust voor gekozen het buiten de schoolexamenperiodes te doen. Hè? Dat is goed om aan te geven.
0: Ja.
1: Maar het is ook nodig. Maar ik roep ook iedereen op om ook naar die grote markt te komen de 25e. Want denk nou niet dat dit jou niet raakt. Hè? Dus mensen die nu geen uitkering hebben, kunnen hem ooit wel nodig hebben. Dus denk ook niet dat een ander dit wel voor je oplost. We zien in België, we zien in Frankrijk, hè, hoe mensen zich organiseren, de straat op gaan. Als er ook maar wordt gedacht om de pensioenleeftijd een maandje op te schuiven. Ja, en wat dit kabinet hier voorstelt, is echt een harde aanval. Een afbraak van ons sociaal stelsel. Iets dat is opgebouwd door generaties voor ons. Echt tijd dat we hier nu voor gaan staan, die asociale maatregelen van tafel krijgen.
0: Oké, we moeten naar een soort afronding. Ik wil nog even één element hebben. Dat is een stelling. Ziek worden is probleem van de burger, van jou.
1: Ja, dat is natuurlijk onzin.
0: Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk onzin. En we hebben ooit een solidair en collectief stelsel met elkaar opgebouwd. Mm. Vanuit het idee dat we niemand in de goot laten liggen. Dat we elkaar opvangen en optillen als we vallen.
0: Ja.
1: Dat is een heel groot goed. Dat kenmerkt ons als land. En dat moeten we vol blijven houden.
0: Okay.
1: Dus 25 juni, Grote Markt Groningen, vanaf 5:00. Lid of geen lid, bent van harte welkom. Het is nodig. Sta op, laat je horen. Samen krijgen we die plannen van tafel.
0: Oké, Antonie Wilhelms, bedankt.
1: Dank je wel.

Ja, lunchradio van 12 tot 1 zit er alweer op. We hebben het gehad over de rust en Bornholm die terug gaat komen. Ja, huizen verblijven en vergunnen, dat is een groot...

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht, met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler, met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Eems Delta luister je in Noordoost-Groningen in de auto of via je FM-radio op 105.4 FM. Maar ook digitaal via Ziggo, kanaal 912. En bij KPN op kanaal 1201. Eems Delta, wereldwijd ook te beluisteren via onze stream. Op omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten.
0: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze twee weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen met Marianne.
2: Technischexpertjansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Deze week presenteren wij de aflevering van week 25, 2026. Met deze week 10 stijgers. Daar staan 11 dalers tegenover. 3 noteringen zijn blijven staan. En we hebben deze week 6 nieuwe binnenkomers. En de hoogste komen we tegen op nummer 17. Aanbeland bij overzicht nummer 1. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met Gino Graus op nummer 30 met Favoriete Kroeg. Hij doet 7 weken mee en levert 6 plaatsen in. Ook 11 plaatsen verlies voor John de Bever met Als Jij Nu Nog Niet Weet. Hij doet 10 weken mee en staat op nummer 29. Vorige week op 21, deze week op 28. 7 plaatsen verlies in week 3 voor Davy van der Sluis. Zijn nieuwe single heet Beter Dan Goed. Nieuw op nummer 27, Marco de Hollander met In Die Zomernacht. En dat geldt ook voor Mike Versteeg. Ook hij komt nieuw binnen, maar dan op nummer 26 met Hartslag van je Heupen. Deze nacht van Marco Schuitmaker doet 10 weken mee en gaat 8 plaatsen naar beneden. Marco stond vorige week op nummer 17 en deze week op nummer 25. 1 bescheiden plaatsje verlies voor Marloes met Als Ik Weg Ben. Ze doet 6 weken mee en staat op nummer 24. Ferry de Lits komt nieuw binnen op nummer 23 met Baco in Monaco. En Jérôme die pakt 4 plaatsen winst. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 26. En deze week staat hij op nummer 22 met Alles Uit Het Leven. Al win ik 10 miljoen, dat is de nieuwe van René Schuurmans. Hij doet 5 weken mee, levert 12 plaatsen in en staat op nummer 21. De Oranje Top
1: 30. Nieuw binnen in de Oranje Top 30. Excuse. Nummer 19.

aanbeland bij Overzicht nummer 2. Dit zijn ze, de nummers 20 tot en met 11. Met op nummer 20 Jeroen van Zels met Griekse Nacht. Hij doet 5 weken mee en levert 1 plaats in. 3 nieuwe binnenkomers op rij. Met op nummer 19 Jeffrey Leunenberg met Italiani. Ciao, doei, adios. Dat is de nieuwe van Kido van der Graaf. Hij komt nieuw binnen op nummer 18. En op nummer 17 vinden we de 6e en hoogste nieuwe binnenkomer. Een oud liedje van Hans Versnel. Die zong het al in 1994. We gaan met z'n allen naar Amerika. Nu wordt het gezongen door de Dikdakkers. Arjan Veneman, en die laatste kwam vorige week nieuw binnen op nummer 20. Hij pakt 4 plaatsen winst en staat op nummer 16. 1 plaats winst in de 6e week voor Danny Christian met Ai Ai Olga. Hij gaat van nummer 16 naar nummer 15. 1 plaats hoger op nummer 14 vinden we de nummer 13 van vorige week. Hij levert 1 plaats in week 10. Jannes, en dans tot de morgen met mij. Maak me nou niet gek van Leo Kleine en Samuel Welte doet 7 weken mee. En ze gaan 11 plaatsen onderuit. Ze stonden vorige week nog op nummer 2 op het erepodium. Deze week op nummer 13. Vorige week op 14, deze week op 12. 2 plaatsen winst voor René Vroger en Waylon. En hoe de liefde gaat. Ze doen 3 weken mee. En als laatste in de overzicht nummer 1, nummer 11, komende van 7 in de 9e week. Mart Hoogkamer en Billy Dans met Grappie Sappie.

bijna aanbeland bij nummer 1. Eerst nog even de rang en standen van de top 10 met je doornemen. Met op nummer 10 de nummer 15 van vorige week. Hij pakt 5 plaatsen winst in week 6. Gerard Joling, en niet voor één keer. In de boeken van Raymond Hermans doet 3 weken mee en hij pakt 1 plaats winst. Hij gaat van nummer 10 naar nummer 9. Dat geldt helaas niet voor de 3J's, want zij moeten in de 4e week 2 plaatsen inleveren met de los vast. Ze gaan van nummer 6 naar nummer 8. Nummer 7 is voor Walter Kroes met Route du Soleil. Hij doet ook 7 weken mee en pakt 1 plaats winst. Tino Martin met Jong en Dom doet 4 weken mee en hij gaat 6 plaatsen naar boven. Vorige week stond hij op nummer 12, deze week op nummer 6. Blijven plakken op nummer 5 in de 8e week. Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit met Zij hoort bij mij. Wesley Bronkhorst pakt 7 plaatsen winst in de 3e week met Ik drink rosé. Hij staat deze week op nummer 4. En dan het herenpodium van deze week. Blijven plakken op nummer 3 in de 3e week. Sieneke met Ik doe wat ik wil. En 3 weken mogen we ook noteren voor Rutger van Barneveld. Hij pakt 2 plaatsen winst met Zwoele zomernachten. Hij gaat van nummer 4 naar nummer 2. En de Oranje Top 30 is voorzien van dezelfde nummer 1 als de afgelopen weken. Hij doet nu 15 weken mee. Justin de Wild en Cheerio. En dat was hier de Oranje Top 30 van week 25, 2026. Samengesteld door Perfect & More, uitgegevers van Media, Handel en Industrie. Deze aflevering terugkijken, dat kan op onze site oranjetop30.nl. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij...

0: Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal.
2: Rijkere landen betaalt Nederland
1: stuurt het marineschip De Ruiter richting de straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd.
2: De regels die vorige week ingingen worden die
1: Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa.
0: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, het begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
3: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

We zijn nu 2 jaar verder. Samen vonden we ons geluk. Binnenkort gaan we trouwen. Onze liefde kan niet meer stuk.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: stappen vrij, zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij.

in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij daar en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuur met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld. Waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commando-fregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Ergens in een hotel suite. Ik zou wel willen slapen, maar toch ook weer niet. Want ik lig hier in een king size bed. En ik heb voor haar nog een king size plek.

doorheen. Ik zou een droge vleugel en heb het nog meer zin. Het is net of gijs van mijn zout, hier boven dieke woord. En mengelmaus van zout en zout, dat is wat meer rood.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: En we kunnen het volgende liedje maar één keer spelen, dus geniet er nu extra van.
1: Het is een liedje uit de oude doos. Er zit een handbeweging in.
2: Oh,
1: en ik wil de oudere mensen verzoeken.

schreeuwt, wie niet vecht, voor wie niet alles hardop zegt, voor wie een tijdje koud op zijn gedachten, voor wie zijn eigen mening niet als absolute waarheid ziet en in een rij besluit gewoon te wachten.

Je moet letten op mijn houding. Kijk niet meer naar achter, schakel door naar in z'n vijf. Samen met de jongens onderweg, het is een vibe. De nacht is nog jong, maar dat zijn wij niet voor altijd. Jaren op de fluisterstroom.

0: Op een gegeven moment kwam het besef dat elke seconde die jij verspilt in het verleden, is er eentje die er in de toekomst niet meer gaat zijn. Dus ja man, we moeten leven.
1: Nu dat ik focus op mezelf, wordt de visie steeds groter. Self-love is nu de main focus. Mijn mind complex, maar ik wil safe wonen. Ik kijk

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit op de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in de Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
2: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
1: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen,
3: nummer 1. Technisch Expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Roy Wolzak.
7: Hey, vrijdagavond. Je weet wat dat betekent. Normaal tijd voor Maxi Dance. Alleen, volgende week gaan wij Winsmeerfest organiseren. En ik had zoiets van, dat kan natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. En ik denk van, nou, laten we lekker een uitzending gaan bij de Maxi Dance. Dus ja, voor mijn vaste luisteraars, sorry. Je zult vanavond een stuk andere muziek horen dan dat jij normaal van mij gewend bent. Maar voor de mensen die Winsumfest kennen, die weten wat ze kunnen verwachten. En we gaan er een lekker knallend feestje van maken. En ik heb namelijk mooi twee studiogasten bij me. Jullie mogen jezelf even voorstellen.
8: Nou, ik ben Jan-Anko Zuidhof. En ik organiseer met een aantal vrienden Winsumfest. En dit is de 6e editie. En ik heb Mente mee.
4: Ja, ik ben Wente en ik help Jan Anko met de productie dit jaar.
7: Ja, maar net zeggen, dit is voor jou het eerste jaar, hè?
4: Klopt.
7: Dus je moet de nodige mensen nog leren kennen, maar dat gaat allemaal wel goed komen. Heb je daar al een beetje beetje ingelezen in wat jij zelf wil gaan zien dit jaar, of niet?
4: Oh ja, gelukkig wel.
7: Heb je ook al een beetje ingeluisterd?
4: Zeker.
7: Oké.
8: Okay. Ja, ik denk dat zij meer op de hoogte is van welke bands er dit jaar komen dan dat ik dat ben, hoor.
7: Nou ja, we kunnen elkaar een hand geven. Want ik bedoel, als het net zo gaat als voorgaande jaren, dan wat zien we dan? 1-2 bands, denk ik? Dan houden we het op.
8: Ja, meestal ben je meer bezig met hallo zeggen, praatjes hier en daar. En dan is het zo gezellig op straat, dan kom je gewoon te laat voor de band die je eigenlijk heel graag wou zien. En dan denk je, nou dan ga ik toch maar naar die andere band. Want dan kom ik daar misschien nog op tijd binnen. En dan kom je Roy Wolzak tegen op straat en dan kom je weer geen meter verder.
7: Nee, ja, of ik kom Anko tegen, komt ook weer geen meter verder.
8: Nee, precies.
7: En dan voorkomen Anko en Anko tegen vorig jaar. Kom je helemaal geen stuk verder. Wat dat dan gaat. Maar goed, muziek. Want ja, we gaan natuurlijk niet alleen maar lopen kleppen en zo. We gaan natuurlijk ook een beetje muziek draaien. Zullen we eens een beetje starten met wat muziek van vorig jaar? Is dat een optie? Dan kunnen de mensen eerst eens een beetje luisteren wat we vorig jaar hebben ingezet.
8: Er staan playlists op Spotify die je kunt beluisteren. En die van vorig jaar en het jaar daarvoor staan er volgens mij ook nog bij. En er zijn zelfs mensen die een lijst zelf hebben aangemaakt. Ja. Die groter is en langer is dan mijn eigen lijst op Spotify.
7: Klopt.
8: Dus dat is helemaal prima. Dat is hartstikke leuk. Lijkt me goed.
7: Ik zat zelf te denken, zoiets van de afterparties gaan doen?
8: Ja, lekker. Ja, goed begin. Heb je deuntje, Winsumfest? Was je niet bij? Dat is toch jammer dan?
7: Ik wist dat we vergeten waren. Dat hadden we straks voor die prijsvraag moeten gebruiken.
8: Prijsvraag?
7: Nou, we gaan straks toch dingen weggeven.
8: Oh, we gaan ook nog dingen weggeven.
7: Tenminste, als de mensen, dat ligt in de planning.
8: Liedje.
7: Voor de luisteraar thuis. Groep die vorig jaar bij ons heeft opgetreden. Ik heb ze zelf niet meegekregen. Wij alle drie niet, denk ik. Nee. Je gaat luisteren naar de afterparties met Party to Die For.

0: Ja, dat waren even twee bandjes van vorig jaar. Een beetje een terugblik.
1: Boeien.
0: Ja, het is goede muziek, dus wat maakt het uit? Ik bedoel, we gaan zo meteen genoeg muziek draaien van komend jaar. En ik heb nog wat vernieuwbaar, maar beter gezegd, Jan Anko heeft wat vernieuwbaar zich. Ik mag niet liegen. Dus ja.
1: Nou, dan mag je voor bellen straks hoor. Als je denkt, vind ik leuk, mag je hebben. Hé, ik wou dat deze band een t-shirt mee had.
0: Ja. Dat wou
1: vorig
0: ik ook.
1: Jaar.
0: Ja, dat zijn wel meer mensen dan waar vorig jaar van dachten van jammer dat je geen lekker muurtje langs bij hebt. Of ik was te laat.
1: Nou ja, de band heet Boeien. Hoe vet is een t-shirt met boeien erop?
0: Ja, nou ja, dat wat we vanmiddag zagen, was dat ook alweer die dame die die flyer.
1: Weet ik niet wat die had. Wat voor shirt.
0: Ja, dat zei ik nog tegen jou.
1: Oh ja, ploegendienst.
0: Ploegendienst, weet je, is ook van die namen dat je zegt van hoe kom je erop?
1: Ja, leuk.
0: Het past wel een beetje bij de mensen die we programmeren uiteindelijk.
1: Zeker. Zeker.
0: Mol, ja, en heb jij wat dan gaat ook dat je zegt van, nou, ik heb wat namen gezien van, waar gaat dit over meer? Of denk je van, nou, ja.
2: Hoe bedoel je? Oh, bandnamen.
0: Ja, bandnamen.
1: Er staat dit jaar een hele leuke. Staat die op jouw lijst volgens mij, toch? Of niet?
2: Welk bedoel je dan? Hondenfokker?
1: Jazeker, hondenfokker.
0: Ja. Hondenfokker. Ja, die wil jij zien. Ja, ik heb zelf Escalatie op het lijstje staan.
2: Ja.
1: Ah, ook
0: een beetje, ja, Nederlandstalig, maar ska. Ik denk, ja, dat moeten we natuurlijk zien. En we hebben natuurlijk, ja, voor de mensen die denken van, ja, hebben jullie dit jaar één dag? Want dat is natuurlijk wat wij de eerste 4 jaar gedaan hebben.
1: Ja,
0: dit jaar niet, hè?
1: Nee. Nou goed, dat vorig jaar hebben we een jubileumjaar gehad. Het 5-jarig jubileum. Ze hebben 2 dagen gedaan. En toen we klaar waren met afbreken, opruimen en bij de eetcafé JNA zaten voor een broodje kroket op de zondagmiddag, keken we elkaar en zeiden we, eigenlijk is dit wel relaxed, 2 dagen.
0: Ja.
1: Dan kunnen we gewoon, zullen we dat volgend jaar weer gewoon doen.
0: Wie was dan ook alweer die van, we kunnen ook 3 dagen doen. Dat iemand zei van, dan maak ik Anko dood. Weet jij dat nog? Van dat gaat, dat...
1: Ja, wie dat was, weet ik niet, maar ja, Klaas.
0: Nee, volgens mij was dat Remy.
1: Oh, ja?
0: Ja, Remy zegt van de 3. Ik heb al tegen Remy gezegd.
1: En wie weet,
0: van,
1: misschien wordt het wel een hele feestweek, joh.
0: Dat zou wel wezen.
1: Nee, gaan we niet doen.
0: Nee, drie dagen. God, 3 dagen, Max. Ja, jij lacht wel, maar we hebben hier de nodige...
2: Ik ben hier wel bij, hoor.
0: Nodige, ja, maar weet je wat het mooie is? En dat zou, tenminste, dat is zoals ik het zie. Als je kijkt wat hier allemaal in het dorp georganiseerd wordt, ja, dikke prima. Maar het is allemaal 13 in de design. Weet je, het is allemaal hetzelfde. Het is allemaal mega piratenmuziek. En ik snap ook wel dat er een markt voor is.
1: Zeker.
0: Alleen als je kijkt dat Winsum natuurlijk vroeger best wel een beetje een alternatief bolwerk was.
1: Nou ja, het leuke is dat er een alternatief geluid is. Voor juist de mensen die niet alleen van de feesttentmuziek houden, is er dus ook een ander festival met een ander geluid waar je gitaarmuziek hoort. En dat kun je in het begin helemaal niet leuk vinden. Maar als je er rondloopt en je laat je aansteken door de muziek die er is. En je loopt dus ergens binnen en je kijkt een beetje en je denkt, god, eigenlijk is dit best wel leuk. Ja. Dat kan maar zo. En er zijn ook genoeg alternatievelingen in Noord-Nederland die graag naar een festival willen waar het geen €340 kost voor een kaartje voor 2 dagen. Hè? Dus dan ben je hier op het goede adres.
2: Zeker.
0: Nou, sowieso. Ik bedoel, en over gratis kaartjes gesproken. Zullen we vast even, zullen we de prijsvraag er eens in roeien? Kijken of de reactie
1: komt.
0: Heb jij
1: een vraag bedacht dan?
0: Nou ja.
1: Ik heb geen vraag bedacht.
0: Nee, ik wel. Weet je, als mensen net goed geluisterd hebben, dan is eigenlijk het antwoord heel simpel. De hoeveelste keer is dit... Nee, fout. Voor de hoeveelste keer gaan we dit jaar Winsumfest organiseren.
1: Wat gaan ze winnen?
0: Gratis kaartjes, hè? Denk
1: gratis
0: ik
1: eerst. Kaartjes?
0: Ja, zullen we gewoon gratis kaartjes weggeven? Nou, we geven gratis kaartjes weg voor Winsumfest. Voor de eerste die reageert met voor de hoeveelste keer organiseren wij Winsumfest dit jaar. Goeie antwoord, mag je appen. Dan moet ik even weer denken, want daar staat ergens zometeen onder in beeld bij jullie thuis. Komt wel een telefoonnummer te staan, want ik onthoud dat van de lijst.
1: Staat hier nog rechtsonder. Ik heb een bril op, ik kan het niet echt lezen. 06139 28528.
0: Ja.
1: Volgens mij is dat dan.
0: Ja, kijk. 13928528. Dus voor de eerste die nu zometeen een goed antwoord achterlaat met, ja, voor de hoeveelste jaar organiseren wij Winsumfest. Jullie krijgen voor volgende week een paar gratis toegangskaartjes. Gaan we gewoon regelen. Zijn we de moeilijkste niet in.
1: Zeker niet.
0: Jawel. Tijd voor muziek. Zullen we even wat gaan van pakken van dit jaar?
1: Ja, wil je een verzoekje van ons horen?
0: Ja.
1: Mente, wat heb jij voor moois uitgezocht van...
2: Nee, we hadden het er net over. Ik wil hondenfokken wel even horen.
0: Nou, dan gaan we... Klappen we hondenfokken er even lekker in.
1: Lekker hoor.

0: Ja,
1: dit is waar wij voor gaan, hè?
0: Hey, en dat is wel grappig, want ik heb dit nummer uitgekozen omdat we vorig jaar voor het eerst een tweedaagse hadden.
1: Ja.
0: En ik had er verder helemaal niet bij nagedacht, maar we hadden op vrijdag de openingsband was gewoon Burning Dixie.
1: En ik ben erbij geweest.
0: Ja,
1: what the fuck, man.
0: Best gek dat je een festival gaat beginnen gewoon met een hele dikke hardcore band. Dat je zegt, oké, hier gaan we. Let's go.
1: Nou ja, ik sprak mis. Het was gewoon hoppa, moshpit, pogo. Alles ging compleet los. Je hebt de foto's van jou gezien. En vol. En dat was natuurlijk...
0: Dat is best wel spannend, hè? Dat is de eerste keer twee dagen dat je daar op vrijdagavond staat. Zo, nou, ik hoop dat iedereen weet dat het vandaag al begint, zeg maar zo.
1: Ja, en ik weet ook nog wel dat jaar dat het van het slechte weer was. Dat we dachten van, nou, dat kon wel eens een beetje. En wij begonnen en pada,
0: het
1: de lucht trok open en het dorp liep vol. En dan zie ik, daar denk ik, ja, weet je, iedereen komt onder zijn steen vandaan. Ze komen van heen en ver, dat vind ik nog het allermoeiste. Maar het is, wat jij zegt, het is een festival in Winsum, maar het is niet een festival
0: van
1: Winsum. Het is echt een festival voor alles en iedereen.
0: Zeker.
1: En ik denk dat dat wel iets is wat je best wel trots op mag zijn dat je dat een beetje voor elkaar hebt gekregen.
0: Zeker, ik vind het heel grappig dat er al 3-4 jaar op rij jongens en meiden uit Haarlem komen. En die komen gewoon stevast. Heel vaak spelen ze zelf ook in een bandje. Dit jaar spelen ze ook in 2 bands, geloof ik, dat Haarlem vertegenwoordigd is.
1: 3 volgens mij.
0: 3? Dan ben ik heel nieuwsgierig.
1: Escalatie?
0: Ja?
1: Dan moet ik even denken, want hij kwam het over...
0: Snel even speak in de timetable.
1: Ja, doe maar even.
0: Traumatizer. Dat is een Haarlemse?
1: Ja.
0: En de derde weet ik dan niet.
1: Nou, ik meen, nou goed, dan heb ik eigenlijk al verkeerd begrepen. Maar goed, ik zei dat kan. Ik ben natuurlijk ook... Ik word ook een dagje ouder. Ik ga niet zo makkelijk meer. Je weet wel hoe het gaat.
0: Hey, hebben we die gratis kaartjes al weggegeven of niet?
1: Nee, ik heb nog steeds geen reactie. Dus we gaan er gewoon vermoeden. Gewoon weer ingooien.
0: Degene die het eerst reageert?
1: Mensen, voor de eerste thuis, die reageert op het nummer in de studio. Het nummer komt gewoon meteen gewoon weer keurig netjes onder in beeld te staan. Wij geven weg 2 gratis toegangtickets voor Winsum & Fest 2026. En ik geef je op een briefje, het is elk jaar knallen, maar we gaan dit jaar hard. En we gaan niet hard, we gaan harder dan hard. Dus nogmaals, mocht jij thuis 2 kaartjes willen winnen voor Winsum & Fest, ik zorg ervoor dat je er een handtekening op krijgt van Jan Anko, want ik vind wel dat we dat dan een beetje moeten regelen.
0: Zeg.
1: Ja, het moet wel ergens een beetje naar lijken natuurlijk.
0: Oké, nou vooruit.
1: Dan krijg je mooi 2 gratis kaartjes. En
0: of meer.
1: Ik strijk me over mijn hart. Als je het antwoord binnen nu en...
0: Ik ben heel benieuwd.
1: ...kwartier geeft, doe ik er 2 Winsum & Fest biertjes bij.
0: Zo.
1: Nou, we moeten ergens beginnen.
0: Gekke geit.
1: Hallo, ik kan niet gelijk een doos vol. Nee, maar we moeten ergens beginnen.
0: Heel goed, heel goed. Ik vind 2 biertjes weggeven al...
1: Ja, dus geef je binnen nu en een kwartier het juiste antwoord. Hoeveelste keer Winsum & Fest? En als je het verkeerd hebt, ja, dan mag je bij mij aan boord een liedje komen zingen. Daar gaan we het straks al over hebben. Ja, dat gaan we het straks over hebben. Dus binnen een kwartier antwoorden en je wint gewoon een lekkere prijs. Tijd voor muziek. Ik heb zoiets van... jullie hebben net allebei een nummertje.
0: Wat wil jij eigenlijk zien dit jaar?
1: Nou, ik heb eerst nog iets van vorig jaar. Dat heb ik ook niet gezien. Wolfon.
0: Heb jij niet gezien?
1: Nee. Nee, je weet hoe dat gaat. Wat heb ik vorig jaar gezien? Vrijdagavond, vrijdag de eerste band. En zaterdag de eerste band in de synagoge. En voor de rest had ik nergens... Ik heb geen tijd gehad om muziek te kijken.
0: Oh, arme ziel. Hoe weet je dan dat het een leuk festival is? Met goede muziek?
1: Luister.
0: Ik heb geen band gezien.
1: Ik ken de mensen die komen. Ik ken de mensen die eraan meewerken. We komen allemaal in aanraking met de muzikanten. Je hoort de verhalen. En ik ben er eerlijk in... Ik zie niet alle bands, maar ik zie wel wat er gebeurt.
0: Ja,
1: en dan daarvan kun je eigenlijk ook al wel kijken van is het wat, is het niks. Als het niks was geweest, had ik je ook niet zo lang mee geholpen. Dat moet je ondertussen ook wel. Dat is ook wel moeten weten. En ik zei, ik probeer dit jaar wat meer te gaan kijken. Maar we zien wel wat schriftstels. Maar nogmaals, tijd voor een beetje muziek. Eentje van vorig jaar, we gaan luisteren naar Wolfon met 70 Days.

0: Lekker.
1: Ja, zeker.
0: Oh, volgende muziekje staat ook al aan.
1: Ja, dat,
0: of is dat achtergrond?
1: Nee, dat is allemaal klaar. Dat is,
0: weg al.
1: Er zit een vertraging tussen mijn vinger en het toetsenbord.
0: Moeten we ook nog zeggen wat het was? Of,
1: Jij, zeg jij het maar. Mag ik het zeggen? Zeg jij het? Weet jij het?
0: Seeing Red.
1: Ja, klopt. Met Shut the Fuck Up.
0: Nou, oké, dan ga ik weer naar huis.
1: Nee, jij niet. Gewoon in het algeheel, weet je. Je weet hoe dat gaat. We hebben net de prijsvraag uitgezet, hè? Weet je nog? Wat 2 gratis vrijkaartjes en hoe heet dat? 2 blikjes bier gratis. En ik heb gezegd, de eerste die binnen een kwartier reageert... Zo waar, we hebben iemand.
0: Er is iemand die daadwerkelijk hiernaar luistert.
1: Er is iemand die vanavond naar ons programma luistert.
0: Nou, wat
1: dat
0: leuk.
1: Is echt, dat is echt zo... Echt, de wonderen zijn gewoon zo de wereld niet uit. Ik heb geen idee wie het is. Ik noem gewoon een naam. En ga ik kijken of die, wie die meeneemt. Ik heb echt geen... Juri Nauta.
0: Die wint 2 vrijkaarten.
1: Ja, die wint 2 vrijkaarten voor Winsumenfest en 2 blikjes Winsumenfest bier. Hè?
0: Kijk.
2: Gefeliciteerd, Juri.
1: Dus Juri, jij kijkt naar tv. Bol. Onthoud dit hoofd. Kun je gewoon volgende week eigenlijk niet missen. Onthoud gewoon dit lelijk hoofd. Meld je bij mij. Ik zorg dat je je vrijkaartjes krijgt. En ik zorg dat je je blikjes bier krijgt.
0: Ik ben benieuwd wie die meeneemt ook, hè?
1: Ja, want het is +1.
0: Ja,
1: dus
0: precies.
1: Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Heb jij misschien idee met wie die meeneemt? Ken jij deze man?
2: Ik heb hem wel eens gezien, denk ik. Maar ik weet niet helemaal wie het is. Oh. Ik denk dat hij Gerda meeneemt.
0: Gerda?
2: Nou, Gerda. Oh,
1: weet je, okay. Ik moet eerlijk zijn. Ik dacht eerst dat het Johannes was. Want als ik
0: foto?
1: Op die foto, ik denk het is Johannes. Ik denk, nou, dan weet ik wel wie die meeneemt.
0: Ze ligt ziek in bed. Die kan niet.
1: Oh, nou goed. Die heeft weer te veel andere dingen gedaan.
0: Vogels kijken.
1: Ja, vogels kijken. Dus ja, sorry Juri, ik vergeleek je met iemand, een lokale bekendheid. Ik weet niet of je hem kent, ik zeg alleen maar TikTok. Ik zeg vast wel van kennen, maar zeg ik ook niet.
2: Volgens mij heeft hij meerdere dubbelgangers.
0: Ja?
2: Ja.
1: Oh, je hebt hem vaker gezien dus, echt vaker gezien.
2: Ja. Ik denk al dat ik hem zie lopen, maar het is weer iemand anders.
1: Maar goed, Juri, nogmaals, onthoud mijn gezicht. Of dat van Anko, of van Mente.
0: Ja, nou komt er natuurlijk gewoon een wildvreemde naar mij toe volgend weekend. Die zegt, mooi, ik ben Juri. Ik krijg 2 vrijkaartjes en 2 wiertjes van jou.
1: Nee, gaan we anders doen. Ik maak zo meteen een screenshot van zijn foto.
0: Okay.
1: En daar moet hij gewoon zijn tijd. Juri, je moet wel even zorgen dat je je telefoon bij je hebt. Dat jij kan verifiëren met je telefoon dat jij je bent.
0: Ik wil een ID-kaart zien.
1: Telefoon.
0: Voor hetzelfde geld is hij 16. Mag hij helemaal geen bier hebben? Is hij 16, denk je?
1: Als hij naar die foto kijkt, dat zegt niks tegenwoordig, hè?
0: Nee, is waar.
1: Maar we wissen mijn vest. Ik zeg, we zullen zien. Juri, nogmaals, neem je telefoon even mee.
0: Gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd, ook dat. En wij zorgen dat jij een leuk prijzenpakketje van wissen mijn vest krijgt. Dat was de eerste van vanavond. En de avond is nog niet voorbij. We gaan straks nog een keer in de herkansing. Want we hebben nog wel wat dingen wat we eventueel kunnen doen. Is weer tijd voor wat muziek. Want klep is leuk. Maar ja, we moeten natuurlijk ook een beetje aandacht besteden.
0: Als je dit echt leuk vindt, vanavond op het terras de hele avond nog dit geouwe.
1: Ja, als jullie vanavond vervelen, wees welkom. Wij zitten vanavond te afteren op het terras. Bij de leukste kroeg van Winsum. Ik mag geen reclame maken. Ik zeg alleen, het is iets met een kat.
0: Moet ik opletten?
1: Dat is anders.
0: Bij gasten mag dat? Dus ik kan gewoon zeggen op welk terras ik vanavond ga zitten?
1: Probeer maar.
0: Doe ik straks leuk stiekem.
1: Het is iets met een poes. Kat, weet ik van. De mensen thuis weten wat ik bedoel, denk ik. Tijd voor wat muziek. En ik heb zoiets van, zullen we even weer iets van dit jaar pakken? En dan ben ik benieuwd. Heeft een van jullie beiden iets van dat je denkt van,
2: jij had mij gevraagd om wat nummers mee te nemen. En ik was een beetje thematisch te werk gegaan. Want ik kon natuurlijk helemaal niet kiezen. En
1: dat ken ik.
2: Ik ga voor de meiden. Dus ik wil eigenlijk wel Venus Tropical horen.
1: Even kijken. Venus Tropical zei je? Ja.
0: Bij de feest.
1: Hamburger Girl.
2: Lijkt me lekker.
0: Ik heb ze gezien bij Left of the Dial vorig jaar. En het was eigenlijk toevallig dat ik zag op de timetable dat ze speelden. Dat ik dacht, vet! Dat ze nog bij elkaar zijn. Ze bestaan al best lang namelijk, maar ze hebben heel lang niks gedaan volgens mij. Dus toen ben ik gaan kijken en zag dat Marit, de bassiste van Real Farmer.
1: Speelt hij erin?
0: Jazeker, dus Marit komt weer langs. Met 2 vriendinnen.
1: Oh,
0: want het is een all-girl band. Gezellig, hè?
1: Oh, dat wil bij oude jongens krentenbrood. Nou, dan moet het helemaal goed komen.
0: Laat me eens horen dan.
1: Ja, maar eens zeggen.

0: Lekker hoor.
1: Kashmira.
2: Wil je daar nog wat over vertellen? Over Kashmira of niet?
3: Nee hoor.
2: Nee, niet per se?
3: Ja, oh, okay. Nou, ja.
1: Niet?
2: Nou, niet?
1: Het is nou... Kijk,
2: wil je een verhaaltje vertellen?
1: Nee. Wij hebben Kashmira gezien vorig jaar. De Noorderzon. Plaatpresentatie. Ja. Toen was er een extra gitarist erbij. In ene. Dat was Wunsmanfest nog niet zo volgens mij, toch?
0: Nee, ze stond volgens mij met een aantal andere bandleden op het podium. Had ik idee.
1: Eén, hè? Ja. Ze zijn met z'n tweeën. Althans, ze waren met z'n tweeën. Ze zijn nu met z'n drieën.
0: Ja. Ja, dat is een extra. Maar goed, er zijn wel meer mensen die dat natuurlijk doen. Laten we eerlijk zijn, Colt is natuurlijk ook in principe alleen begonnen. En ja, die heeft ook een hele band om zich heen getrokken.
1: True that.
0: Die was ook vorig jaar, toch? Of niet? Was dat alweer twee jaar geleden?
1: Twee jaar geleden, denk ik. Vorig jaar was Jasper's Bedtime. Dat is misschien ook nog wel leuk straks.
0: Bedtime? En ik zal ook even kijken of er een nummertje van Richard in staat. Dan kunnen we natuurlijk altijd eventjes...
1: Is ook leuk. Ja, is ook leuk. Kashmira komt trouwens wel dit jaar.
0: Ja.
1: Ze kon alleen niet gitaar spelen.
0: Nee, drummen toch? Bas, nee, wat was het?
1: Of foto's maken.
0: Oh ja, dat was het.
1: Collega van jou.
0: Ja, nee, ja, ook. Oh, ja, dat moet ik ook nog allemaal doen.
1: Hoeveel petjes heb jij op tijdens Winsumfest?
0: Een
1: stuk of vijf?
0: Gastheer.
1: Ja?
0: Samen met jou.
1: Ja?
0: Dus dat is één. Zeg ik dat goed? Ja, dat is één. Het vooral met het spel, daar gaan we straks op terugkomen. Dat is twee. En dat gaat dit jaar iets uitgebreider als vorig jaar plaatsvinden. Ook op een iets andere manier. Daar ga ik straks wel even dingen over vertellen. Fotografen, drie. Merchandise, vier. En de catering, CQ opbouwen. En dus vijf. Ja, verder. Je hebt nog gelijk ook. Vijf.
1: Ja.
0: Ik wist niet eens dat ik zoveel ballen omhoog kon houden, joh. Ik ben verbaasd nu, hè?
1: Nou, precies. Ik leg al mijn ballen gewoon altijd bij jou neer. Nou, dat klinkt heel raar.
0: Nee. Zo verder? Ja. Muziek? Of gaan we eens nog wat vertellen over wat we gaan doen? Want ja, goed, het is natuurlijk niet alleen maar muziek wat de klok
1: slaat. En ook niet dom lullen.
0: Nee.
1: Alleen maar.
0: Nee, want zaterdagmiddag hebben we natuurlijk ook nog een mooi programmaatje in de bibliotheek, hè?
1: Ja.
3: Zeker.
1: Ja, op vrijdagavond hebben we gewoon de Green Cat. Achterin de hoogte, grote hoogte, kleine en de pub. Dat is wat we op de vrijdag doen. En als we alle bands gehad hebben op de vrijdagavond... dan gaan we gewoon om 1 uur door met 6 DJ's voor het eerst in de pub.
0: Dikke vette afterparty.
1: Precies, dus als je wil dansen kan je daarheen. De camping zit praktisch ramvol. Dus als je nog wil blijven slapen, nice. Dan moet je echt wel op gaan schieten.
0: Nice.
1: En als je dan op zaterdag wakker wordt... is het eerste wat je kunt doen... ik denk de markt... in het centrum, naast de Odin, van 2 tot 4 hebben we een markt.
3: Nee, we hebben naar de synagoge volgens mij.
0: Synagoge om 2 uur?
1: Ja, die begint ook om 2 uur.
0: Ja, de synagoge begint om 2 uur. 1 of 2 uur? 1 uur. Of zeg maar even afwezen. 1 uur volgens mij.
3: 1 uur.
1: Volgens het boekje?
0: 1 uur.
1: Ja. Inderdaad, synagoge eerst, dan de markt. En we hebben in de bibliotheek Boekfest met 3 schrijvers. Wil Mensema, Benny Roeters en Irene Wiersma. En die gaat ook nog een mopje spelen. En we hebben natuurlijk Kwebbelfest met Eva Waterbolk en
0: Ralfie.
1: Ralph van Neder X.
3: In de Leutje Karper.
1: In de Leutje Karper.
0: Ja, met mijn voormalige sidekick Ralfie.
1: Ja, van Ralf, 5 tot 6.
0: Als je luistert, denk het niet. Ik zie je volgende week grappen. En dan gaan we gaan even de boer weer op stel te zetten, hè, jongen.
1: Hey, ik kreeg trouwens de vraag, is dit nog terug te luisteren ook ergens of niet?
0: Moet ik even uitdokteren. Ik zal een van de mensen van de techniek vanavond wel even appen of dat mogelijk is. En dan zullen we dat even online gaan plaatsen ergens. En dat is wel een hele goeie wat jij zegt. Tijd voor even weer wat voor muziek. We gaan weer wat draaien van vorig jaar. En dat komt uit een speellijst. Die is gemaakt door Sjoerd. Sjoerd.
1: Topper.
0: Je bent een topper. We hebben geen idee wie je bent. Ik zat gisteren te kijken, Winsumfest 2025. Jij hebt gewoon een speellijst gemaakt van 4 uur.
1: Ja, dat is langer dan mijn eigen speellijst, hè, van het jaar.
0: Eigenlijk vind ik wel dat je dan een held bent. Eigenlijk vind ik ook. Als je luistert en je reageert in de app. Reageer gewoon even. Gaan wij volgende week even samen een biertje drinken. Want wij zijn eigenlijk nu wel heel nieuwsgierig wie jij bent. Want ja, als jij dit soort dingen voor elkaar krijgt... dan ben je bij ons toch wel een beetje de man, om het zo te zeggen. Nogmaals, we gaan even wat draaien uit een lijstje van Sjoerd. En we gaan luisteren naar Helen Jewett met Abigail.
1: Ah, leuk. Lokale held.

0: Ja, dit was van vorig jaar. Weet je nog, dit was die artiest die eigenlijk in Veere zou optreden.
1: L.A.?
0: Ja. En dat er gezegd werd van jongens, maar dat heeft allemaal geen zin, want iedereen zit op Winsumervest.
1: Ja, precies. Dat telefoontje kreeg ik in de auto toen ik van mijn werk van Assen naar Groningen reed. Belde Peter Dijkstra vanuit Veere en die zei, ja, is het niet veel leuker als hij bij jullie komt spelen? Dat was volgens mij een week of twee van tevoren.
0: Ja, last minute. Allemaal geregeld.
1: Ja.
0: Programma omgegroeid.
1: Ja, ze liepen ook echt heel mooi door Winsum heen. Een beetje verbouwereerd van, waar de fuck zijn we nu beland?
0: Ja, en dan wel een klein
1: kaart. Ze vonden het heel vet ook.
0: Ja, maar goed, ook dat was een concert waarvan ik mensen gehoord heb van dat was echt fantastisch. Want die hadden echt zoiets van, van dit mag wel een keer weer komen. Ik zei, ja, maar dat kunnen wij niet allemaal trekken. Dat
1: kunnen we niet betalen. Zoveel geld hebben wij niet.
0: Nee, nee.
1: Want wij moeten het gewoon hebben van de donaties.
0: Ja, dat.

0: Nou, daarover gesproken. Kijk, we hebben natuurlijk Mentor dit jaar voor het eerst in onze gelederen. En ik ben eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig. Want ja, mensen kennen mijn rol. Mensen kennen de rol van Anko wel. Dus dat is allemaal al wel bekend bij de buitenwereld. Maar ja, goed, voor de mensen thuis die jou nog niet kennen. En dat zijn denk ik bijna iedereen wel. Want nou, ik zei het is je eerste...
1: alle drie de luisteraars hebben die.
0: Ja, nee. Vier denk ik.
1: Minus één.
0: Kijk, vier. Vijf denk ik. Vijf. Maar goed, wij zijn wel even nieuwsgierig van... wie ben jij en wat ga jij voor onze...
1: Waarmee help je ons?
0: Wat ga je voor ons doen? Daar ben ik wel even heel nieuwsgierig naar eigenlijk.
2: Ja, nou, ik help Anko met de productie samen met Maud. En vorig jaar deed natuurlijk Marinke en Thomas keren. En ik ben 2 jaar geleden naar Winsum verhuisd.
1: Eigenlijk. Voor Winsumfest ook, hè?
2: Speciaal voor Winsum.
1: Speciaal voor
2: ja, nou ja, het heeft wel meegeholpen. Ja, zeker. Jij kan er niet op. Ja.
0: Je bent gewoon een propper.
2: Ja.
1: Ik vind dat de gemeente dit moet horen.
0: Nou, dat ik ook.
2: Ja. Ja.
0: Dus ja, en je had zoiets van, nou weet je, Anko heeft je natuurlijk op een gegeven moment benaderd van, zou je wat voor ons willen doen, denk ik, of niet? Of
2: nee,
0: had jij zelf zoiets met Anko gegaan?
2: Vorig jaar had ik al een berichtje gestuurd dat ik wel graag wilde helpen. En toen heb ik bij de merch gestaan. Maar ik dacht, nou, ik wil ook wel wat in de voorbereidingen doen. Lijkt me superleuk. Ik heb ook ervaring. Dus ik denk, nou, wilde helemaal bij zijn.
1: Ja. Toch.
0: Nou, dat is wel mooi, hè? Dat we een beetje die mix hebben
1: gelukt,
0: van mensen
1: die
0: die wat ervaring hebben en die wat onervaren zijn. En we zien eigenlijk zelf wel dat daar hele goede dingen uit ontstaan.
1: Ja, het is fantastisch. Ik ben echt heel blij met Menten, maar ook met Maud. Ja.
0: De andere dame, natuurlijk ook
1: met Klaas, die de techniek voor zijn rekening neemt. Maar ik weet me nog, de pizzeria vorig jaar waar we ons etentje hadden met alle vrijwilligers. En dat ik even met jou ging ballen. Zo van, wat doe jij dan precies nu voor werk? En wat zou je dan willen doen? Ja. En toen dacht ik wel, dat zou wel echt heel fijn zijn als er iemand bij komt die de productionele taken...
2: Ja, en toen zijn we gestart eigenlijk samen met Marinke nog. Ja. Die is mee gestopt, die ging verhuizen. En toen was ik het even alleen met Anko en toen kwam Mout er nog bij. Dus dat was helemaal top.
1: Ja,
0: dit is wel iets wat daar heb je wel een paar mensen voor nodig. Dat zijn die dingen. Dit is wel een van de meest serieuze taken.
1: Ja,
0: denk
1: ik moet
0: ik
1: wel zeggen,
0: het wordt
1: een stuk relaxter festival organiseren als je gewoon tijgers op de productie hebt.
0: Ja.
1: Dat is echt wel, echt wel ideaal. Ik boek de band. En dan heb ik de dingen kort gesloten met de band. En dan zeg ik, top, dit zijn Mout de Menten. Ga maar verder afhandelen.
2: Ja,
1: hoeveel mensen kom je? Wat heb je nodig? Wat voor eetwensen heb je? Blijf je slapen of niet?
0: Ja, weet je, jij bent gewoon de Winsum & Smeets. Dus jij kan gewoon lekker netwerken straks.
1: Dankjewel.
0: Ik denk dat het toch altijd wel weer... Anko, we hebben je hulp nodig.
1: Dit viel vorig jaar echt reuze mee. Ik heb vorig jaar ook echt... Thomas en Marinke hebben het vorig jaar nog gedaan. En toen zei Thomas tegen mij, geef mij je tas maar.
0: Ja, dat
1: dus ik heb mijn tas afge... daar zitten dan alle telefoonnummers in en belangrijke dingen. Want anders dan vergeet ik dat. En dan ligt het ergens. Nou goed, zo. En die heb ik ingeleverd. En dat ga ik dit jaar ook doen. Dan zeg ik, kijk, dit is mijn rugtas.
2: Dat ga ik niet doen, volgens mij.
1: Ja, ga ik dit jaar zeker niet doen.
0: Daar hebben we nou een mooie productie, een nieuw team voor. Dit om dat al een beetje gaan aanvliegen. Kijk, ja, ik hobbel wel weer overal tussendoor. Dat is al jaren zo. En ik zie wel
1: rooie zooi.
0: Wat je in het boekje zet, inderdaad, rooie zooi. Ik ga mijn ding wel doen. Maar goed, we hadden het er net over dat natuurlijk een festival als dit, wat wij al een aantal jaren druk mee bezig zijn, nog wel een beetje een ondergeschoven kindje is bij een aantal instanties, denk ik. Want het is lastig.
1: Het is natuurlijk ook best wel een raar festival.
0: Ja,
1: zet er een hek omheen en maak er een feesttent van. Het is heel duidelijk.
0: Ja, doen we niet.
1: Precies. En dat is dit niet. Dit is gewoon in de kroeg, zonder kaartverkoop, zonder beveiligers. Het is niet eens een evenement.
0: Nee.
1: Wat de gemeente heel graag wil dat ik dat ga doen. Dat ik er een evenement van maak. Maar dat betekent dan ook dat je moet voldoen aan vluchtwegen, EHBO's, beveiliging, kaartjes en hekken. Ja, alles leuk en aardig. Maar zo'n festival is het niet.
0: Nee.
2: Dat is wel een teleurstelling voor de prijswinnaar van vanavond.
1: Heb ik wat verklapt?
2: Zijn geen kaartjes.
1: Nee.
0: Ik krijg net een appje binnen. Zal ik zo meteen nog even.
1: Oké. Nou weet je, dus je kunt er wel een evenement van maken, maar dan wordt het, dan schiet je denk ik met Winsumfest je doel ook voorbij. En je wil een toegankelijk, vrijblijvend festival voor beginnende bands of bands zoals de Fuck-Ups die al heel lang bestaan in Green Hornet. Maar het juiste geluid hebben wat mij betreft, waar heel veel alternatievelingen hun hart kunnen ophalen. En mensen die denken, dat lijkt me ook leuk, ook hun hart kunnen ophalen. En ik denk dat het belangrijk is dat dat een gratis festival is. In plaats van dat het een festival is waar je best wel €50 voor over zou willen hebben. Maar ja, we verkopen geen kaartjes. Dus doneer dat dan gewoon via de QR-code.
0: Ja, ik wil net zeggen. Of word vriend van, hè. Dat kan natuurlijk ook nog.
1: Ja, dat kan nog. Tot 12 uur vannacht.
0: Ja. Stuur even een mailtje naar www.winsumenfest.nl. Of kijk even op de website van Winsumenfest. Beter gezegd.
1: Maar zeggen, want mailen naar www.winsumenfest. Nee, denk niet dat die aankomt.
0: Nee, is de andere dingen. Die heb ik ook.
1: Winsumenfest@gmail.
0: Ja, dat was het. Sorry. Maar mocht je nog denken van, hey jongens, ik heb nog geen programmaboekje. Wat is het programma? Ga naar de website. Programmaboekjes zijn trouwens volgende week te verkrijgen. Postertjes hebben we nog wel. Merchandise is volgende week volop aanwezig. Maar terugkomende, mocht je nog geen tijdschema of weet ik veel wat hebben. Jongen, ga gewoon even lekker naar onze website. En als je dan toch denkt van, ja, weet je, dit draag ik een warm hart toe. Ja, word lekker vriendje van. En dan zie ik jou volgend jaar wel bij, als je dat nog voor 12 uur vanavond doet. Als je dat nog voor 12 uur vanavond doet. Dan heb je nog kans. Dan mag je nog aanmelden voor het evenement wat ik ga doen.
1: Zeker.
0: En daar gaan we het zo meteen wel even over hebben.
1: He. Wanneer komt dat dan, Roy?
0: Het is bijna 8 uur. We gaan eerst even een plaatje draaien. Oh, we gaan eerst nog even ergens op reageren. Hey, Olle Kwakdeuzen.
1: Heb je nog vrij?
0: Nee, die staat hier in beeld.
1: Oh.
0: Kwakdeuzen. Heb je nog vrijkaarten?
1: Wie vraagt dat dan?
0: Freddy. Ik zie het aan zijn baard, het is Freddy.
1: Ah, dat is Freddy.
0: En hij is dus Winsumenfest vriend. Winsumenfest vriend geworden. Dus dat is al de eerste voor vandaag. Freddy, voor jou, als jij van dit weekend bij mij komt, volgende week weet ik voor wat, om het even. Jij krijgt van mij gewoon een vrijkaartje. Oh, en ik heb nog heel wat moois voor je. Anko, die geeft mij net een zweetbandje.
1: Winsumenfest
0: zweetbandje. Speciaal voor jou. Kom me volgende week gewoon even lekker bij mij ophalen. Je weet me wel te vinden.
1: Er zit even speciaal voor Freddy. Er zit een ritsje in.
0: Ja.
1: Daar kun je dingetjes doen die je eigenlijk liever niet wil dat die gevonden worden.
0: Ja.
1: Klein geld, ja, en zilveren muntjes
0: dat,
1: en zo.
0: Weet je, zilveren muntjes.
1: Die dingen.
0: Blikjes passen er niet in.
1: Nee.
0: Dat maakt niet uit. Niet ons probleem. Dat mag je lekker zelf doen. Eerst tijd voor wat muziek. Ik denk dat we... Flacio? Zou dat wat zijn?
1: Sorry, ik heb het stukje geschreven in het boekje. Ik moet elke keer lachen. Ja, leuk.
0: Goed. Fallatio, it is Boomtown.

0: Altijd bij de hand. Omroep Het Hoge Land. Roy Wolzak.
1: Ja, vanavond even geen Maxi Dance, maar een Winsummerfest editie. Met twee superleuke studiogasten. Ik heb Mente bij me en ik heb Janango bij me. En we hebben al een lekker uurtje achter de rug. En hebben al nodige dingen over verteld. En waar we eigenlijk nog niet over gehad hebben. We hebben natuurlijk een hele club aan vrijwilligers. En er zitten natuurlijk een aantal bij die wij al een aantal jaren best wel veel dingen voor ons doen.
2: Ja, ik ben bezig met een lijstje, een overzichtje te proberen te maken met welke vrijwilliger precies wanneer gewerkt heeft en hoe lang die er al bij zit en zo. Maar we hebben echt, vorig jaar hadden we voor ons vrijwilligersetentje volgens mij iets van 60 vrijwilligers uitgenodigd.
1: Ja, want we hebben ze ook gewoon.
2: Ja.
1: Dat, ik denk dat dat ook iets is waar jij, ik ga nu wat zeggen, wij zijn vorig jaar uiteindelijk allebei benaderd voor een ander festival. En daar is gewoon recht in mijn gezicht gezegd van ja, we zijn eigenlijk een beetje jaloers op wat jullie doen. En dat jullie die vrijwilligers allemaal krijgen.
2: Ja, allemaal vrienden.
1: Allemaal vrienden.
2: Het zijn allemaal dat vrienden, allemaal bekenden.
1: Ja.
2: Hè, en het boekje is gemaakt door Paul en Robert van Shoot Media. Ziet er elk jaar fantastisch uit. Al vanaf het begin, hè? In 2019, het eerste boekje heeft hij ook gemaakt. En elk jaar is er een andere artiest die de omslag maakt, die de t-shirts maakt. En dat is Joplin dit jaar. Super tof. En Matthijs Wit, die heeft 4 jaar geleden bedacht, weet je wat? Ik ga een website van Winsummerfest claimen. Toen dacht ik, jezus, waarom zou je dat in godsnaam doen? Nu denk ik, wauw, wat een goed visionair is het eigenlijk.
1: Ja, maar het werkt wel.
2: Ja, zeker. Zeker,
1: zeker als je kijkt dat natuurlijk steeds minder mensen met enige vorm van social media bezig zijn.
2: Ja.
1: Is dit toch wel een dingetje dat ik denk van, dat is toch wel een verliesstuk.
2: Ja, nou, ik vind het sowieso wel een ding om te bedenken en te bekijken waar je dan mensen moet gaan bereiken.
1: Ja,
2: hoe doe je dat? Doe je dat op Instagram, Snapchat, Facebook, Hives, MySpace? Nee, grapje. Maar weet je, waar moet je tegenwoordig zijn? Het is best lastig.
1: Ja.
2: Kranten?
1: Niet. Niemand leest me tegenwoordig. Of niemand leest me. Dat klinkt
3: radio,
1: ook niet zo.
2: Radio luisteren doet iedereen.
1: Nee. Podcast. We moeten eigen. Ja, dat hebben we
2: natuurlijk. Winsummerfest podcast maken?
1: Ja.
2: Dat gaan we dit jaar doen, hè?
1: Ja, dat, precies. Maar dat zou. We kunnen natuurlijk ook nog eens een keer weer Winsummerfest ooit eens een keer weer gaan doen. Zullen we dat doen als jij 60 wordt? Hebben we nog een paar jaar. Kom nog even rustig over nadenken.
2: Over 5 jaar of zo.
1: Nee, hallo, dat is bij mij. Rustig aan. Niet eens hard van stapel lopen. Nee, maar ja, net ik zei, wat jullie zullen allemaal met mij zijn. Dit is wel een festival wat wel draait op de nodige vrijwilligers. En ik sluit me er wel bij aan. Ik ben er ook wel trots op met wat er neergezet wordt door de mensen. En dat ze er ook gewoon elk jaar gewoon weer zijn. En dat ze elk jaar gewoon met een smaal van oor tot oor lopen.
3: Ja.
1: Dan denk ik van ja, weet je, dan doen we iets goeds met z'n allen.
2: Denk ook. En, ga er maar aan staan, 2 dagen lang.
1: Ja, dat bedoel ik. Het vreet best wat energie, dat weten we allemaal.
2: Ja.
1: En daar vergissen mensen zich nog wel eens in, denk ik dan. Maar ik heb zoiets van, ik ben blij met de mensen die ons een warm hart toedragen. Op wat voor manier dan ook. Of er nou een vriend van is, of dat ze vrijwilligerswerk voor ons doen. Ja, jongen. Mocht je je thuis trouwens geroepen voelen en jij denkt van, oh, weet je, ik ben eens een keer bij jullie geweest en dat lijkt me ook wel eens een keer wat om leuk om een keer wat voor jullie te betekenen. Meld je gewoon bij ons.
3: Weet zeker, we hebben genoeg klusjes.
2: Ja, zeker.
3: Hele leuke.
2: Mente heeft genoeg klusjes voor je.
1: Nee, dat bedoel ik. Dus weet je,
2: is je tuin al in orde? Of zijn het andere klusjes?
3: Nee, dat is een andere klus.
2: Oh, dat is een andere klus.
3: Dat wordt volgend jaar.
1: Nee, ik heb al een Freddy, als jij. Ze hebben nog een tuinman nodig. Kom wel terug. Hij verzond nog gekheid. Ik denk dat het eerst even weer tijd wordt voor een.
2: Wil je Seut draaien?
1: Seut.
2: Want die zouden vorig jaar komen. En dat is wel grappig. We hebben bijna elk jaar wel een band die last minute afzegt en het jaar erop weer komt. Ik vermoed eigenlijk inmiddels dat bands dat doen omdat ze dan 2 t-shirts staan. Dat is eigenlijk wat ik denk. Hè, want ze zouden dan vorig jaar komen. Er staat zo mooi op de t-shirt. En ze zeggen, oh, nou, onze bus is stuk, man. Ja, sorry, we kunnen echt niet komen. En dan staat er dit jaar achter op het shirt Seut weer. Ja, dat doen ze heel leuk.
1: Zijn mensen die zeggen dat ook gewoon, die vinden het gaaf, hè? Heb je het shirt gezien? We staan op een shirt. Dan denk ik, hey, jongens, dat hoort er gewoon bij, weet je?
2: Bands die zo nieuw zijn, die nog geen merchandise hebben een shirt. Die zijn helemaal blij.
1: Ja.
2: Een shirt.
1: Maar goed, we gaan dus Seut draaien met One More Fucking Love Song.
2: Dat is wel heel veel fuck.

0: Wat zei je, Anko?
1: Hoe heet de band?
0: Dit is Bourbons of Aurelia. Ik krijg het niet, ik spreek het niet eens goed uit.
1: Zij hebben een plaat gemaakt in 2019, volgens mij al een rode plaat. Die heb ik echt grijs lopen draaien. En ze hebben echt al heel lang niks meer van zich laten horen. En toen zag ik ineens dat er een nieuw nummer uitgekomen was van hun, een singeltje. En toen dacht ik, nou, dat kan toch helemaal niet. Dus ik heb ze gemaild van, joh, zijn jullie dan weer bij elkaar? Of is het één persoon die dit als een slaapkamer in elkaar geklust? Nee, we zijn bezig met een nieuwe plaat volledig en we willen weer spelen. Oké, kom maar langs.
0: Ja. Ja, maar dat is ook het mooie. Gewoon bands die zelf al zeggen, ja, mogen we alsjeblieft komen spelen?
1: Die stond op mijn lijstje om te gaan draaien. Maar dat is uit 2025, een naïef set. Of 2024 misschien zelfs wel. Want die hadden mij gevraagd, joh, we hebben gehoord van het festival Winsumfest. Mogen wij daar komen spelen? En dat is wel grappig, want ik had naïef set gewoon al op mijn lijst. Maak ik een lijst met allerlei bands die ik leuk vind. En dan ga ik gewoon denken, oh, ik ga hun even bellen. Of mailen. Dus zij stonden echt al op mijn lijst. Maar dat was voor mezelf zo'n best wel grote band. Waarvan ik dacht, ik weet niet of dat gaat lukken. En die zegt dan, hey, mogen we alsjeblieft op jouw feestje komen spelen?
0: Nou, dat bedoel ik. Weet je, dus de naam gaat al voort in het land, om het zo te zeggen. En net van aan alle kanten, wat je al zegt, mensen uit Haarlem, alles komt deze kant uit. Nou, ik vind het alleen maar mooi. Weet je, ik zie alleen maar leuke, aardige, lieve mensen. En ze zeggen wel eens van, dat ben ik echt nog verbaasd van het eerste jaar dat ik van die opmerkingen naar mijn hoofd kreeg van, dat ze die punkers hier van het station zagen lopen van, hebben jullie gisteren een feestje gegeven? Ja, we hebben gisteren een feestje gegeven, hoezo? Ja, we zagen allemaal punkers lopen en het dorp is nog heel.
1: Ja,
0: dat is echt gezegd. En ik zei toen, jongens, ik zeg van, luister, ik kom uit de Gabbazien. Ja, ik zeg van, als ik heerlijk ben, ik zeg, dus jongens uit de punk zien. En ze zien er misschien af en toe wat verwilderd uit. Maar
2: ze zijn best aardig.
0: Nou, best aardig, dat druk je nog licht uit. Ja. Weet je, het zijn gewoon een paar van de liefste mensen die je kent.
1: Ja. Anna noemt ze heel lief Altena lievelingen.
0: Ja.
2: Oh. En
1: dat klopt helemaal.
0: Ja, het is gewoon.
2: Je had toch ook een heel mooi verhaal over een jongen met een hanenkam.
1: Ja, dat was afgelopen jaar. Ja. Ja. Ja, er waren vier jonge punkertjes met leren jekkies, met studs, hanenkammetje. Echt wel typetje punk. Echt, ik ben anti. En was een oudere heer uit Winsum en die loopt langs dat groepje voor de viswinkel. En die kijkt die jongens eens aan. Die loopt op die jongens af en die begint zo wat te plukken. Aan een van die jongens met zijn leren jekkie, een beetje die spikes en zijn hanenkammetje. He? Voelde even aan zijn shirtje. En die ben ik ze niet, die geeft een dikke knuffel en zegt, zuster, mooi uurtje, joh.
0: Ja. Ja.
1: En toen dacht ik, gelukt. Dit is fantastisch,
0: ja.
1: Toch?
0: Ja. Ja. En dat is ja. Uiteindelijk wat Winsumfest is, hè?
1: Ja, van 15 tot ergens achter in de 60. En 70, liefde voor muziek, een beetje biertje erbij.
0: Liefde voor
1: gezellig
0: mensen.
1: Gezellig doen, liefde voor mensen.
0: Want dat is denk ik wel een van de allerbelangrijkste drijfveren. Tenminste, dat is voor mij wel een van de belangrijkste drijfveren achter het hele festival. Liefde voor mensen. Want ja, zonder liefde voor de mensen kunnen we het uiteindelijk niet doen.
1: Nee, nou goed, als we het hebben over liefde voor mensen en wildvreemde ontmoetingen. Ja, de eerste ontmoeting van jou en Ralf.
0: Ja, dat was ook.
1: Voor het Rad van Onfortuin was natuurlijk net zo'n gek verhaal.
0: Ja, ik bedoel, jullie mensen thuis die weten dat ik natuurlijk de afgelopen 3 jaar met Ralf en het Rad van Onfortuin gedaan heb. 3 jaar lang complete chaos, maar georganiseerd. Daar moet ik er wel bij zeggen. Dat had je niet altijd door, maar het was gewoon één dikke teringbeen en het was één dik feest. En het mooie was, 3 jaar geleden, Anko zegt tegen mij, jij gaat wat doen met Rolf. Ik zei, dat
1: wie
0: is mooi.
1: Meisje,
0: wie is die man? Die ken ik helemaal niet. Nee, Anko, gaan we verandering inbrengen. Dus ik ben met Anko mee geweest naar Vera Weekly, programma wat Rolf toen de tijd deed. En Ralf, Roy. Dus, ja, goed. En het was gelijk vanaf de allereerste minuut. Pam! Want ik kwam iemand tegen die gewoon de fucking zelfde energie heeft die ik ook heb. Ja. En dat was gewoon gelijk. Ons hoofd liep gelijk over. Vol met ideeën. Plank gaan
1: Roy,
0: we gaan dingen
1: dit
0: doen.
1: Dit is Ralf. Hey Ralf, dit is Roy. Jullie gaan samen een programma doen. Ja, dat weet je nog niet. Maar nu wel. Succes ermee.
0: Nou, dat hebben we dus 3 jaar gedaan. En we hadden zoiets van, ja, nou, het is nu het succes vonden wij wel een beetje. Nu was het is mooi geweest.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk vorig jaar nog 1 keer bij Eva Waterbolk. Toen in Noorderzon hebben wij nog eventjes in kort laten zien wat wij eigenlijk deden.
1: Zeefonk trouwens, even tussendoor, heeft bij Eurosonic Noorderslag gewoon 11 dagen lang een container staan. Hè? Die gaan er gewoon 11 dagen lang, hele Noorderzon lang, bands programmeren.
0: Oh, dat
1: wordt leuk.
0: Dan moet ik gewoon heen.
1: Sorry.
0: Ja, nee, maar goed. Dus toen hebben wij even laten zien wat voor banden wij ervan maken. Want ja, dat is het gewoon. En toen kwam het samen van ja, of Anko die zegt van ja, ik heb slecht nieuws. Ik zei ja, we gaan stoppen met de Raad van Onvertuin. Oh, zei die. Ja, ik zei, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Ik zeg, we staan er allemaal achter dat eigenlijk voor ons wel een beetje.
1: En wat ga je nu doen dan?
0: Ja, en toen zei Anko, ja, maar Rolf die gaat met Eva gaat hij een podcast maken. En ja,
1: dus Kwebbelfest.
0: Kwebbelfest. En ze hadden bedacht van.
2: Zaterdag 5 uur.
1: Zeker in Lutje Kaper.
0: Dat. En ze hadden bedacht van ja, maar voor Roy moeten we ook wat bedenken. En ja, aangezien ik de master of disaster van het festival ben. En dat druk ik maar eigenlijk nog wel licht uit. Hebben ze besloten, in alle wijsheid, dat er voor de vrienden van. En daarom hamer ik zo op die vrienden van. Word alsjeblieft vrienden van. Want speciaal voor de vrienden van. En je kan je nog aanmelden tot 12 uur vanavond. Speciaal voor de vrienden van. Gaan we wat organiseren. Roy's bingo boot. En als je even denken, what the fuck, bingo, we zijn toch geen bejaarden? Nee, klopt. Het heeft de naam, de bingo-boot. Maar ik zeg vooral, laat je verrassen. Want de chaos die ik vorig jaar met Ralf creëerde, kan ik in mijn eentje ook wel voor elkaar krijgen.
1: Dat, ik ben bang van wel, ja. Die boot die gaat 3 keer op zaterdag. Er is plek voor 12 mensen op 1 boot.
0: Precies.
1: Dus wacht daar niet te lang mee om je daarvoor aan te melden.
0: Maar
1: hapje, drankje en infotainment voor u allen.
0: Precies. Verwacht een hoop gekkigheid, verwacht leuke prijzen. Net wat Anko zegt, hapje, drankje. Ben je nog geen vriend van, meld je aan. Wees niet te laat, want je weet niet wat je gaat missen. Dat geef ik alvast op een briefje. Maar goed, volgende week, als je wil weten wat er gebeurd is. Ik sluit na mijn boottocht nog aan bij Kwebbelfest. Op verzoek van Ralf en Eva om er toch nog even over te gaan bomen. Wat ik heb gedaan.
1: Ik heb je spreektijd daar gezien. Dat is 1 minuut, dat haal jij niet.
0: 30 seconden, joh. Ik zeg gewoon, het was chaos. Het was een grotere chaos als normaal.
1: Het is langer dan 30 seconden.
0: Grotere chaos als normaal.
1: Korter.
0: Iets grotere chaos als normaal.
1: Korter.
0: Maar dat maakt niet uit. Is het even weer genoeg geluld? Want ja, er moet natuurlijk ook wat muziek gedraaid worden. Voor de mensen die volgende week komen, die toch eens willen weten wat wij allemaal gaan neerzenden. We hebben een band, ja, en dat gaat over toch wel een sport. En dan weet ik niet helemaal of het een topsport is, ja of nee. Ik weet dat er gewoon een pluimpje aan te pas komt en 2 van die rackets en een of ander net. Dus je thuis moet denken, ja, waar heb je het over? Ik heb het over badminton en je gaat luisteren naar You Can Never Kill My Radio.

0: Hey. Hey, hey, hey, wat?
1: Muziek?
0: Stil, op, stil. Stil, zo, dat.
1: We hebben ineens 3 liedjes geluisterd.
0: Ja, dat ging niet goed. Ik was niet aan het opletten.
1: Nee, maar dat geeft niet. Zo gezellig is het in de studio.
0: Ja, maar weet je wat dat
1: ook is? Welke mensen hebben geluisterd dan?
0: Dat kan ik niet zien.
1: Ook? Nee?
0: Nee, dat is het probleem nog steeds. Weet je, dat roepen we al jaren. Wij krijgen gewoon niks te horen van
1: wat wij was de laatste band dan?
0: Dat was even... De Hof, dat was een mitraille.
1: Ja.
0: We zijn uit België, hè?
1: Ja.
0: Toch? Dat is echt goed. Er zijn toch onze Belgische vrienden?
1: Ja, een van die jongens die zat vorig jaar op zondagochtend bij mij op het terras bij de JNA. Of s'avonds ging ik daar eten met mijn gezin. En toen zat hij, de Belg, een tafeltje naast mij. En hij zei, u heeft een vet festival. sorry, waar kom jij vandaan? En die was met Bedtime meegekomen uit Antwerpen.
0: Ja, dus ik zie ze nou op de lijst staan.
2: Dat is
0: snel
2: geregeld.
0: Ja,
1: mooi. Dus ik wil hier ook wel spelen met mijn
2: band.
1: Ik wil hier ook wel spelen met mijn band. Hoe heet je bent dan met Rij? Oh, ken ik wel. Vet.
0: Ik
1: oh,
0: weet dat Rijko. Rijko heeft volgens mij laatst samen met Robber gespeeld.
1: Ja, mooi affiche was dat. 3 bands erop die alle 3 op Winsum & West gespeeld hebben.
0: Ja.
1: Dat is een goede line-up. Dat is mooi.
0: Ja, nee, dat zeg ik. Jij bent gewoon de smeets. Jij bent gewoon de ontdekker van het nieuwe...
1: Nou, ik doe het niet alleen.
0: Nee, joh.
1: Ik bedoel, Winsum & West is een feestje met 34 bands en met 60 vrijwilligers. En er zijn jongens die meer weten van muziek dan ik. Dus die doen dat lekker zelf. Zoals Cognitive Decline doet op de vrijdag gewoon de kleine hoogte. Nee, daar bemoei ik me verder niet mee. Die heeft Seeing Red geboekt. Nee. Op zaterdag doet Heiko dat met zijn Red Race uit Groningen van de Mok. En die boekt daar de bands. Dus daar bemoei ik me verder niet mee. Ik zeg, joh, je mag 3 bands boeken. Ga je gang. En Tatar is precies hetzelfde op de zaterdagavond in de pub. Dikke vette metal. Ja, wie kun je dan beter vragen dan de koning van de tapes?
0: Ja.
1: Ja,
0: niemand.
1: Nee, precies. Dus Tataris, die doet de kelder. En zo hebben we Tiny Room op zaterdagmiddag in de synagoge. Ja, ja. Dat past perfect. Hoef ik me niet druk om maken. Hij weet precies wat daar past en wat mooi is.
0: Nee, maar goed,
1: en zo doe je dat samen. En zo zei Stefan Breuwe dat ook heel mooi vorig jaar. Toen ik zei, het is een beetje DIY-fest. Toen zei hij, dit neigt meer naar DIT.
2: Do it together.
0: Ja,
1: mooi, hè?
2: Mooi, heel mooi.
0: Ja, het is ook, we doen het eigenlijk allemaal samen. Maar goed, zeker. Dan nog is er toch altijd 1...
1: Ja.
0: Of andere.
1: Gek.
0: Ja, ik wou het even anders zeggen, maar...
1: Ik,
0: ja, die toch een beetje het schip moet trekken.
2: Ja.
0: En dat is, dat lukt je goed. En dan zijn wij... En wat jij zegt, we doen het uiteindelijk met elkaar. Zeker ook met de jongens die de podia en zo doen. Ja, ik denk... wat gaan we doen? Voor de 10 jaar?
1: Probeer je nou iets uit mij te halen? Zodat mensen thuis denken...
0: Nee,
1: ik ga hier geen antwoord op geven.
0: Snap ik.
1: Wat mij betreft kunnen we heel lang doorgaan. Mits er genoeg geld is om de editie te betalen.
0: Dat.
1: En dat is het enige. En ik heb van de week nog met de penningmeester ook gezegd. Weet je, alles leuk en aardig. Maar als er niet meer genoeg gedoneerd wordt om het festival niet door te kunnen laten gaan. Dan is het klaar. Dan is de noodzaak er niet meer. Dan zijn mensen er klaar mee.
0: Ja.
1: En dan hebben we ons best gedaan. En dat is prima. Want iets moet ook een keer ophouden.
0: Ja. Ja, het moet geen 30, 40, 50 jaar gaan duren. Het moet geen wat dat pingpong worden wat maar doorgaat en maar doorgaat en maar doorgaat.
1: Dan lopen wij er met onze rollator over de boog heen.
0: Ja, maar weet je,
2: dat
0: ik denk
2: dat... sowieso wel gebeuren.
1: Ja.
0: Jawel, maar dan schiet,
1: klopt
0: je,
1: ook.
0: Dan schiet je denk ik uiteindelijk ook je doel van het festival een beetje voorbij. En dat moeten we natuurlijk ook zien te voorkomen.
1: Denk ik ook.
0: Dus dat,
1: hoeveel tijd hebben we nog, Roy?
0: We hebben nog 23 minuten. Zullen we snel even eerst een... prijsje gaan weggeven?
1: Oh ja, ja, dan gaan we niet aankondigen de volgende band.
0: Nee.
1: En als je dan een appje stuurt met welke band het is, en dan gebruik je gewoon je Shazam bij natuurlijk, want je bent niet dom. En als je dat dan doet, dan win je het singeltje van de Black Cult.
0: Ja.
1: En dan krijg je er van mij een sticker bij. En we hebben straks ook nog een zweetbandje te vergeven. Of moet hij er meteen bij doen?
0: Nou, doe
1: er
0: maar gelijk bij.
1: Doe er meteen bij. Hoppatee. Single van de Black Cult en een zweetbandje van Winsum & West. Als je de volgende bent.
0: Raad. En dan wel graag binnen nu in 10 minuten. Want anders dan is straks het programma voorbij.
1: Binnen
0: het
1: nummer. Zo moeilijk is dat niet, toch?
0: Ja, je hebt precies 3 minuten 32.
1: Oh, dan weet ik al wie het is. Nee, natuurlijk niet.
0: Oké, dit gaat niet goed. We gaan de plaat gewoon draaien. Laat je thuis verrassen. Raad jij welke artiest het is? App het eventjes en je wint een paar leuke prijzen.

0: zo waar.
1: Ongelooflijk.
0: Het is ongelooflijk.
1: En snel.
0: En wat, snel is het woord niet. Dit is gewoon... Superman is er niks bij. Echt, serieus. We hebben net de vraag gesteld van... Wie is de volgende artiest? Raad je de naam, wint je een singeltje, een sticker en wat was het? Zweetbandje.
2: En een zweetbandje.
0: En een zweetbandje. En jawel, zo waar. We hebben een winnaar. Hedwig. En jij denkt dat jij de achternaam kent, maar goed, dat maakt op zich niks uit. Hedwig, ik neem aan, jij kent Anko wel. Nou, dat heeft geen zin, ik ben niet in beeld. Je kent Anko wel. Ik denk dat je mijn lelijke kop zo langzamerhand ook wel een beetje kan onthouden. Meld je gewoon volgende week met Winsumerfest.
1: Wacht even. Als je nog even luistert, Hedwig. Als je morgen naar Marbled Eye gaat en Vera, dan neem ik het even mee voor je.
0: Ja, reageer er even op. Zet dat gewoon in.
1: Makkelijk.
0: Zet maar even een app of je daarbij bent, want dan neemt Anko het spul mee.
1: Dat pakketje neem ik dan mee.
0: Ben je er niet bij, ja, dan kun je gewoon op Winsumerfest wel bij een van ons komen weghalen. En dan, ja, in ieder geval
1: leuk.
0: Top dat je gewonnen hebt. En dat je zo snel reageert, want echt, ik was gewoon flabbergasted. De volgende band, ja, daar wil je even wat over vertellen, Anko.
1: Oh ja, dat was moeilijk te vinden op Spotify, dus dat hebben we in een andere browser geopend en gezocht. Abby, een project van Doortje, die in heel veel andere bands ook speelt. En vorig jaar met Sacrificial Chanting Mood in de kelder gestaan heeft van de pub. Met alle spiegels. Dit jaar komt ze met Abby en ze hebben een nieuwe plaat uitgebracht. En Thurston Moore was daar lyrisch over. En Thurston Moore is de gitarist van Sonic Youth. En ik denk, ja, die moeten we dan eventjes draaien. En ze staan, denk ik, moet ik even denken, het is Winsumerfest 2670. Volgens mij staan zij op donderdag 25 in de grote zaal van Tivoli in het voorprogramma van de B-52's.
0: What the fuck, you?
1: Leuk, toch?
0: De B-52. Dat is jeugdsentiment van mij, want dat is gewoon jaren 80.
1: Ze staan in het voorprogramma. Ik zag dat toevallig langskomen. Toen dacht ik, nou...
0: En die komen bij ons...
1: We gaan Abby even draaien, dacht ik.
0: Ja, ik heb eigenlijk niets meer toe te voegen.
1: Dat is ook wel eens mooi.

0: die situatie.
1: Clay?
2: Ja, was Clay. En we hadden het straks over mensen die...
1: mensen die afzeggen.
2: Ja, dat.
1: Dat. Ja, toen je hem aanzette, dacht ik... Hey, dat is Clay. Die komen niet meer.
2: Nee, was ik ook even helemaal vergeten.
1: Ja, dat geeft helemaal niks.
2: Gelijk bij
1: vervanger is MJH Thompson en zijn volksorkest. Gelukkig neemt hij niet het hele volksorkest mee, want dat past nooit in de JNA natuurlijk. Maar,
2: ik weet niet hoeveel mensen dat zijn.
1: Een volksorkest?
2: Ja, ik snap wel. Ik weet wel wat een volksorkest is, maar hoeveel? We hebben een band zitten, laat ik het zo zeggen, in het orkest.
1: Ze komen met z'n zessen. Hij zei, normaal gesproken zijn we met z'n twaalfen, maar zei ik nou... dat gaat denk ik niet lukken in Eetcafé de JNA. Nou ja, want dan zit die helemaal vol.
2: Als het mooi weer is, buiten. Deuren open. Gewoon de helft van de...
1: Nee, dat kan niet, want daar is Joplin aan het safe drukken.
2: Oh ja, is ook zo. Ja, nee, goed in je zicht. Die zit natuurlijk daar.
1: Die, die gaat buiten voor iedereen live de t-shirts printen. Ja. Dus als je nog een zwarte trui hebt of een witte trui... en je denkt, ik wil eigenlijk wel een Winsmanfest logootje... op mijn zelfgekochte trui die ik al jaren draag... neem je trui, je broek, je onderbroek mee.
2: Joplin die regelt het.
1: Joplin bedrukt alles.
2: Ja.
1: Ik heb nog schoenen vanavond vorig jaar.
2: Ja, ik gezien.
1: Is ook bedrukt.
2: Vind ik wel vet. Ja, ik zag, ik denk, ja nee, dat kan niet. Die heeft Anko, die zijn specially made voor, custom made van Anko.
1: Er zijn er maar twee paar.
2: Eén van jou en één van Saskia, denk ik.
1: Nee, Paul.
2: Oh, ja, tuurlijk.
1: Tuurlijk.
2: Ja, nee, uiteraard. Ja, dat is natuurlijk de man die het logo gemaakt heeft.
1: Ja, yeah, die jij op je arm hebt staan.
2: Ja, dat wil ik zeggen. Over logo gesproken.
3: Oh, die is van jou.
2: Maar, we hadden het vanavond over Paul. En dan moet ik, Paul, als jij luistert, vriend, nog steeds mijn hartelijke dank. Want ik bedoel, ja, je hebt wel je toestemming gegeven. Ik ben de eerste idioot binnen de organisatie die gewoon het logo heeft laten tatoeëren. En Heiko, ja, jongen, de jongen van Red Race, ook jou ben ik natuurlijk uiteraard zeer dankbaar. Want jij hebt hem gezet en neem maar van mij aan, daar gaan nog wel een aantal tatoeages komen.
1: Ik misschien volgend jaar dat we dan in de Leutje Kuiper geen spelshow doen of zo, maar dat we het kunnen inrichten als tattoo shop.
2: Dat zou het zijn. Heiko,
1: als je luistert, we gaan het hierover hebben.
2: Ik vind het wel... daar hebben we het al over gehad. Met hem. Ik heb stiekem al een beetje...
1: Oh, je hebt het al voorbereid, hè?
2: Nee. Nou, ik begon zelf van toen ik bij mijn onder de naald zat. Van hoe dat zat.

0: Dus ik denk dat Heiko dat wel, Heiko dat ook wel ziet zitten. Dus Heiko, luister je? Ja, goed, dan weet ik wel dat ik sowieso nog ergens ruimte moet houden. Want ik...
1: goed, dit jaar is nog niet...
2: Je hebt de tattooboot.
0: Mooi. Nee, sorry. Nee, het is bijna 9 uur. We hebben nog... wat zal het zijn? Zeg maar... 6 minuten. 7 minuten. Sorry, 6 minuten. Ik denk dat we maar moeten gaan afsluiten met een beetje muziek.
2: Ja, 1 of 2 liedjes.
0: Ik zit sowieso te denken aan Escalatie. Die duurt 2,5 bijna. Ja,
2: precies.
0: En dan hebben we nog... we kunnen The Caveman. Die duurt ook bijna 3 minuten.
2: Heb je nog iets waarvan je zegt dat wil ik wel horen?
1: Oh ja, genoeg.
0: Vertel.
1: Ja.
2: Nummer 1.
1: Je moet snel beslissen.
2: Nummer 1.
1: Ja, shit.
2: Welk had je nog op je lijst staan? Oh, dat was Kashmira, Venus... Ja. Hondenfokker.
1: Ik weet niet, jij mag...
2: Heb je Bedtime in de vorige lijst staan?
1: Want ik vond het ook naar vorig jaar nog.
2: Dus. Ik vond dat echt een waanzinnige act namelijk.
0: Bedtime? Ja, maar... Ja? Momentje.
2: Ja, precies. Als jij hem opzoekt, dan ga ik de inleiding vertellen. Want Bedtime heeft vorig jaar in de Green Cat afgesloten. En de Green Cat is gewoon een leuke kroeg. Maar er waren gewoon op een gegeven moment waren daar crowdservice... Die ging van voor naar achter en weer terug. Ik denk dat er wel 3, 4 crowdservers tegelijkertijd omhoog geduwd werden. Dat was echt...
1: Ja, iedereen kwam echt uitgelaten eruit.
2: Ja.
1: Ik heb het helaas niet kunnen zien, want ik stond bij de merch. Maar iedereen heeft dat shirt gekocht.
2: Ik heb zelf
1: iedereen
2: dat shirt
1: was
2: ook
1: zo
2: gekocht.
1: Vet.
2: Ja, precies. Ja. Ja, dat was echt te gek.
1: En iedereen had een shirt nodig.
2: Daarvoor had Chestpressed een liedje gedaan. Of een set gedraaid. En daarvan zei iedereen al, oh, dit is echt lekker. Toen dacht ik, nou, wacht nog even. Want Bedtime gaat hier nog overheen, denk ik. Heb je?
0: Nou, ja, zeker. Ik heb hem gevonden.
2: Nou, zet hem aan. Anders hebben we geen tijd voor escalatie.
0: Ik wil nog even iedereen... Mensen thuis, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze eenmalige Winsumerfest-uitzending. Ik wil mijn gasten Jan, Anko en Mette graag bedanken voor jullie aanwezigheid. En ik denk dat we dit volgend jaar gewoon maar een keer weer moeten doen, want dit vraagt natuurlijk om een herhaling. Nogmaals bedankt voor het luisteren. We zien jullie volgende week. We gaan er echt een knaleditie van maken. De laatste plaat, dan gaan we wel horen wat het gaat worden. Ik heb eerst nog eentje van Bedtime. Je gaat luisteren naar Sick Leave.
2: Tot volgende week.
0: Yo, tot volgende week.
1: En word vriend.
0: Ja, word vriend. Vergeet het vooral niet.

0: bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
2: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Statenverbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
1: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
3: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
4: TechnischExpertJansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tighem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
2: Io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
6: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Delta luister je in Noordoost-Groningen in de auto of via je FM-radio op 105.4 FM. Maar ook digitaal via Ziggo, kanaal 912. En bij KPN op kanaal 1201. Eems Delta, wereldwijd ook te beluisteren via onze stream. Op omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT.
2: Altijd bij de hand.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Don't Answer, door werd gezongen door deze Marcus King. Marcus King bracht in 2019 zijn eerste cd uit, geproduceerd door Dan Auerbach, je weet wel, van The Black Keys. En Marcus King heeft een universitaire graad gehaald in de muziek en de muziektheorie. En dat deed hij bij het Fine Arts Center in Greenville, South Carolina. Nu dus Don't Answer the Door. Ja, als groot fan van B.B. King, want dat is hij, snap ik dat wel. Dan door met Trombone Shorty en Eric Gales. Zij dachten, laten we eens van B.B. King Heartbreaker inspelen.

Noah Hunt en Kenny Wayne Shepherd zongen samen Let the Good Times Roll. Ja, met zo'n nummer kreeg B.B. King uiteraard een zaal compleet op de kop. Met een mooie drive zat erin. Niet alleen met zijn prachtige gitaar, Lucille, weet je wel, zo'n Gibson gitaar. Met die hoge noot er altijd in. Maar ook door die blazers toe te voegen. Die blazers die deden het denk ik ook wel heel erg goed in het spel. Van Let the Good Times Roll door naar Christone Kingfish Ingram. Ook zo'n jong talent dat geweldig gitaar speelt. Paying the cost to the boss.

0: Onvoorstelbaar.
1: I think you better leave that alone. Ain't nothing wrong with that.
0: Onvoorstelbaar sterk toch van deze Buddy Guy. Hij is van 30 juli, schrik niet, 1936. En heeft dan nog zo'n geweldige stem. Geweldig dat hij deze Sweet Little Angel inspeelde. Buddy Guy zelf inderdaad een man van de Chicago Blues. Die vorig jaar nog een cd liet optekenen. Dat meteen werd gekozen tot een... Ja, wel een heel groot project, want het werd weer een Blues Award Buddy Guy. Hopen dat we nog veel van hem gaan horen. Op tour gaat hij niet meer, maar in zijn eigen woonplaats staat hij nog wel eens op het podium. En dan moet dat smullen zijn, denk ik. Jimmy Hall, Larry Carlton, dit is Sweet 16.

The Thrill Is Gone, een van de allergrootste hits van B.B. King. B.B. eigenlijk, Blues Boy Riley King. En zo luidde zijn artiestennaam voluit. Dan werd het natuurlijk ook nog gezongen door Chaka Khan, samen met Eric Clapton. Chaka Khan toch wel in de hoofdrol. Die kennen we nog van Once You Get Started, bijvoorbeeld. Toen in de tijd met Rufus, 70 jaren. Heeft nog steeds een prima stem, denk ik. Dan snel door naar George Benson, een gitarist die van vele markten thuis is. Luister maar eens naar zijn uitvoering van There Must Be a Better World Somewhere.

To know you is to love you. Bijzondere combinatie. Michael McDonald, die we nog kennen van bijvoorbeeld de Doobie Brothers, Susan Tedeschi en Derek Trucks. Echt al een heel bijzondere combinatie. Maar het klinkt goed en belooft eigenlijk nog veel meer wanneer ze eens weer samen gaan optreden. Je luistert nog steeds naar Black & Blues met vandaag een special rondom de 100ste geboortedag van B.B. King. Er zijn daar 40 artiesten die allemaal een stuk repertoire van B.B. King op zich hebben genomen om dat op hun eigen manier in te zingen en te spelen. Zo ook Jimmy Vaughan met Watch Yourself.

0: En nou nieuws. To Black. To met Wim Velderman.
1: De zending van Black & Blues zit er bijna op. Het was een special deze keer rondom het werk van B.B. King. Zijn repertoire en ja, heel veel verschillende grootheden die even een stukje inzongen. Ja, even? Nou, doe het maar eens. Maar goed, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Zo niet, laat het me het ook weten. En heb je verzoekjes uiteraard ook. @WimVelderman. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Volgende week weer een hele normale... Ja, wat heet normaal? Black & Blues. Ik wens je nog een heel fijne dag. En zoals altijd gaan we eruit met nog één track. Die is afkomstig deze keer van Larry McCrae. Hij zingt samen met Joe Bonamassa When It All Comes Down. Nogmaals bedankt en een fijne dag. Dag!

0: tijd bij de Omroep Het Hoge Land.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven. En alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto.
0: Tijd bij de hand. Omroep Het Hoge Land.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep Het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas, aan het wachten op de bel en ik ga naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En lip, ja haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden?

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet al.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

We hebben een hele tijd geleden een nummer in het Nederlands geschreven. Het zal zo eind 20 of begin 30 jaar geweest zijn dat we dit schreven. Toen heette het Hey Jij Daar. Maar toen kreeg je aan het eind van de 40e jaar... aan het eind van de 40e jaren kreeg je zo'n Groninger Welle. Dan moet je alles in het Gronings vertalen. En dat moet vanavond natuurlijk helemaal, deze Groninger versie. We hebben hem een romantische Groninger titel meegegeven, namelijk... Hey Doe!

0: zeg je als schelen ook.
1: Aha.
0: Hé, hey, doe. Doe eerst die neusje even boven.
1: Onzin.
0: Aha.
1: Maar het geeft me niet verschil, want schelen ben de mooiste nooit.
0: Aha. Hé, hey, doe. Wat is jouw dikke kut?
1: Aha.
0: Hé, hey, doe. Wat ben je dat voor spruit?
1: Aha. Maar het geeft me niet verschil, want schelen ben

0: zijn kop als een envelop.
1: Aha. Maar wat geeft me niks verschil, want het scheelt met een mooie slijt. Aha.
0: Hey doe. Maar deze kromme poot.
1: Aha.
0: Hey doe. En die noor zit ook kloot.
1: Aha.

0: Morach, die een berg nooit schooit. Ja. Aha. Want je weet niks van schil, want schil met een moorse nooit. Aha. Hey doe, wanneer komt hij al breit?
1: Aha.
0: Hey doe, zo'n bril staat je nooit.
1: Nee.
0: Aha. Maar het geeft me niet verschil, want het scheelt met een mooie zo nooit. Aha. Hey doe,
2: even een bepaald gebit?
0: Aha.
3: Hey hem kijken.
0: Hey doe, doe eerst die kop ook nooit meer.
1: Nee.
0: Aha. Maar het geeft me niet verschil, want het scheelt met een mooie zo nooit. Aha. Nee, het geeft me niet verschil, want het scheelt met een mooie zo nooit. Aha.
1: Hartstikke bedankt. Yeah. Hartstikke bedankt.

Er is verrekte veel te zeggen, en er liegen nog veel meer. Ik wil mijn hart wel blootleggen, maar de liefde doet me zeer. Soms wil ik zakken naar de bodem. Laat de wereld hoe die is, en kom ik niet meer naar boven als een zinkend schip. Ik vind het prima daar beneden, je hebt zoveel moeten lijden. Het is niet eens lang geleden, ondanks ik weinig aan je gaf, was je met minder al tevreden. Dus hoe kan je van me houden, ik geef je eigenlijk geen reden. Ik ben een eikel en ik leer niet. En jaloezie is alles wat me dwars zit. Ik zei ik zal veranderen, maar weer niet. Ondanks dat er zoveel in mijn mars zit. Vlucht in een oceaan vol tranen, om te verdrinken in verdriet. Liefde om je hart te luchten.

was er iets waar ik om wenste, is dat liefde voor het leven. Ik je alles maar kon geven, wat je van me had gewild. En al was het maar een beetje, in de zomer of de herfst, in de winter of de lente. Jij bent alles wat ik wil. Maar al is jouw kust veilig, vlucht ik in een oceaan. Wil niet kruipen, meer maar zwemmen, zo ver als ik kan gaan.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Udel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui.